0: At last, for miles and all, for miles and all, for miles and all.
1: Altijd aan. Dit is Radio NL.
2: Is tijd voor...

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
5: Hoezo dan?
4: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Radio NL.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. En dan het weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
5: Hoezo dan?
4: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
1: Dit is de muziek van...

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
5: Hoezo dan?
4: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Dit is Radio NL.
1: Dit is de muziek van Radio

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Met wat lijven en een klein pakje Serrano.
0: Radio NL.
1: Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is Daan Penus op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit een van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël en Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
5: Hoezo dan?
4: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Herengewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop voes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
7: Zo. Klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Deddo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: Maar 15 euro per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik app het je wel even.
8: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
9: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.

0: zin in?
1: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
3: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Hey, aan de kleurtje op de muur... Doe

0: Gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Goedemorgen, het is een paar minuten over zes op de maandagochtend bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, Erwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen Lars, alles wel?
3: Het is weer lekker, het weekend achter de rug en we mogen weer, hè?
4: Ja. Dat weekend wat natuurlijk waanzinnig leuk was voor jou. En we gaan een te gekke week weer tegemoet. Met opnieuw een file op de A15 Rotterdam richting de Europoort bij de Zuurhofbrug. Niet Schuurhofbrug, Zuurhofbrug. Mm-hmm. 6 kilometer file, kwartiervertraging. Werkzaamheden zouden afgelopen zijn, maar zijn nog steeds aan de gang. 2 rijstroken dicht. Kwartiervertraging zal er wel toenemen en dan neemt het weer af en dan neemt het weer toe. En dat is hoe verkeer gaat nou eenmaal. Ja, nee, zo gaat het. Flitsers dan, de A4 Rotterdam-Den Haag, hectometerpaal 51,4. De A16 Belgische grens Breda 71,9. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,6. Bijna 8.
3: Bijna.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Naast vandaag! Zo dan, kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van deze maandagmorgen. Doen we zo meteen met muziek van Senna en Sven Versteeg.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Sowieso Ochtendshow.
1: Een hele goede morgen. Het is bijna 6:15 op de maandagmorgen. Het weekend hebben we weer achter de rug en er staat een K-converse week voor ons klaar. Sowieso een mooie week met kans op kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Dat later deze morgen. Eerst even naar het nieuws van deze maandag, de 12e van oktober. Het gaat over de Duitse verkiezingen voor het jeugdwoord van het jaar. De top 3 is namelijk bekend. Winnaar van de Duitse jeugdwoorden is Ragebait. Opvallend, complete top 3 is namelijk helemaal niet Duitsstalig. Alle drie woorden die erin staan zijn Engelstalig. De term Ragebait komt van social media. Dat is het expres maken van filmpjes waar dingen niet kloppen en zo. Dus soep eten met een vork, zeg maar. Dan is het de bedoeling dat mensen daar boos op gaan reageren. Dat is dan Ragebait. Dat is het Duitse woord van het jaar geworden. Nou, gefeliciteerd mensen. Andere zaken, ander nieuws voor deze maandag, de 12e van oktober. We kijken terug op een sportweekend met weer eredivisievoetbal bijvoorbeeld. Na een interlandperiode mochten de clubs weer op de grasmat afgelopen weekend. En ook Formule 1 was weer gaande. Het ging om de grote prijs van Singapore met dan toch weer, de allereerste overwinning van Max Verstappen van het seizoen. Dat is toch wel eventjes een applausje waard. En we het toch weten te flikken. Het lijkt erop dat hij weer aardig dominant zal zijn. We hebben nu een zogenoemde triple header achter de rug. Dat is 3 weekenden op rij een race. Komende week, of deze week eigenlijk, hebben we dus even een weekend rust. En daarna gaan we nog een keer zo'n genoemde triple header in. De eerstvolgende race wordt verreden in Texas. En daar kan de jeugdige Antonelli ook kampioen worden. Wereldkampioen, dat kan hij op zijn naam schrijven. Ja, dan moet wel het halve veld de finish niet halen, zeg maar. Maar het is wel mogelijk. Hè. Dan moeten er wonderen gebeuren. Goed, meer te doen dan voor deze maandag 12 oktober. Het is eventjes goed opletten mocht je gebruik maken van het openbaar vervoer met de NS bijvoorbeeld. Zo rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Denk niet van, weet je wat, dan ga ik wel een uurtje later of zo, weet je wel. Nee, 9 maanden lang rijden er geen treinen daar. Deze week ook geen trein tussen Amersfoort en Apeldoorn. Ook daar werkzaamheden.
0: De Sowieso Ochtendshow. Goed,
1: maandag vandaag. We beginnen wat mistig in het oosten. Verder is het vandaag droog en 16 graden.

0: wordt vaak gedacht, hé, dat is Pater. Pater is zelf, hè. Pater Moes Groen, zo heet hij gewoon. Maar het is de naam van de complete band. 7:10. En laat maar waaien, zojuist bij Radio NL. Het is tijd voor Ad. Onze Ad met zijn spreuk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. Het is vandaag weer maandag, 12 oktober. Weer een nieuwe dag, weer een nieuwe week en een nieuwe spreuk. En die spreuk die luidt: hoe minder op je gemene, kritische en zeurende mensen reageert, hoe rustiger jouw geest en hoe vredelievender jouw leven wordt. Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne maandag. En ik zou zeggen,
0: welterusten. Welterusten, dankjewel. En have a beautiful Monday. Goed, dan is er ook al veel vraag naar die kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. En dat kan ik me voorstellen. Goeie.

0: iedereen.
1: Het gaat om het grootste tentfeest van het zuiden van Nederland, wat daar over 2 weken neerstrijkt. Het Radio NL Mega Piratenfestijn. Dat mogen we vol trots zeggen, toch? Jazeker. En deze week geven we de kaarten voor weg. Het is al een aantal weken stijf uitverkocht. Dus er is nergens nog een ticket te verkrijgen, behalve hier bij Radio NL deze week. Later deze morgen, dan hebben we de oproep. En dan mag je een appie met een maaskantje in gaan sturen via de app van Radio NL. Bellen we je terug? Ja, dan heb je ze te pakken natuurlijk. Goed, gaan we nog eventjes naar Stadskanaal. Daar zit Rob. Goedemorgen.
2: Lars, ik breek nog even in hoor. Dit was niet de eerste overwinning van Max.
1: Voor dit seizoen? Ja, nee, ja.
2: Vorige week won hij de Grand Prix van Maleisië. En zaterdag won hij ook de sprintrace van Singapore.
1: Ik weet het,
2: dus
1: ja.
2: Twee hoofdraces en een sprintrace gewonnen.
1: Dit was de eerste keer op dit circuit. Ik heb me versproken, sorry Rob. Dat is inderdaad waar, heb je gelijk in. Sprintrace heeft hij ook op zijn naam kunnen zetten. Dat was lekker. Vorige week was dat gedoe met zijn met het volkslied. Toen, en normaal gesproken, als iemand wint, dan doen ze daar het volkslied van, zeg maar. Maar het duurde een minuut. Ze waren het volkslied van de Nederland kwijt vorige week. Dus dat is ons ook nog wel bijgebleven natuurlijk. Maar het was de eerste keer dat hij op deze baan had gewonnen. En nu heeft hij ze allemaal van de kalender gehad, hè? Ja, niet dit seizoen, maar elke race waar dit jaar op verreden wordt, heeft hij een keer gewonnen nu. Dat is wel knap.
3: Laske, goeiemorgen, jongen. Ja, daar zijn we weer, jongen, op de maandagmorgen. Donker, ja, het is nog van alles. Net al langs de pomp geweest. Begon weer een lampje te knipperen op mijn wagen. Ik snap het ook niet, maar ja, even gelijk een beetje koelvloeistof erbij. En daar gaat hij weer. Lampje is weer uit. Ja, hey, dat was een mooi weekendje. Ja, sportief gezien ook. Dus alles geweldig, hè. Max goed gedaan, PSV lekker gevoetbald. Mooi avondje gehad. Dus dat weekend zitten we weer op, jongens. En nou gaan we weer, we beginnen aan een werkdag. Ik rij op naar de koffiepot in Os. En vanaf daar gaan we eens een rondje torren en dan zullen we het wel weer eens mee gaan maken.
1: Precies.
3: Mensen, iedereen in de werk en een fijne werkdag toegewenst. Allemaal de groeten en tot morgen maar weer, hè. Houden.
1: En tot morgen, altijd een mooie dag. Yvonne, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lars. Het is weer vandaag weer maandag. Ja, ik ben al bijna bij bestemming. Ik zit al in Rotterdam, vroeg beginnen. En nog even aftellen. Ik heb nog 2 dagen hierna nog werken en dan heb ik vakantie. Ja. Ik zou zeggen, werk ze allemaal, doe het voorzichtig. En ik zou zeggen, houdoe doei.
1: Een mooie dag, Yvonne. Zo. Zijn lekker begonnen voor deze nieuwe week, voor deze nieuwe maandag.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Wil je ook thee?
13: Ach ja, lekker.
14: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
13: Oh, wat een goede vraag.
15: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
17: Mooi van Ethos.
18: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
19: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
22: Brabantse nachten zijn lang.
23: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
21: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
24: Dank!
21: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
23: En wie weet ben jij erbij.
24: Houdoe!
21: Dit is Radio Warel. Altijd aan.
25: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
26: Radio NL.
21: Weerbericht.
27: Vandaag
0: beginnen we de dag in het oosten een klein beetje mistig. Maar dat is niet per se het beeld voor de rest van de dag. Het is vandaag een droge en op sommige plekken zelfs een zonnige dag. Het wordt ongeveer zo'n 16 graden vandaag. Gaan we naar het nieuws. Het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit is Daan Penus op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is zeker 1 dode gevallen bij een raketaanval op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Dat land haalde ook een raket neer die op weg was naar een militaire basis. In Vlaardingen is gisteravond laat iets ontploft bij een kapperszaak. Op beelden van lokale media is te zien dat de gevel is beschadigd. Regiozender Rijnmond meldde deze zomer dat er een kappersoorlog is in Vlaardingen. En in de Betuwe in Gelderland zijn 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven.
0: Oké, dan dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin bij de ANWB, goedemorgen.
3: Hey. Goedemorgen. Er staan al files, vooral in het westen en in Noord-Brabant op de vertrouwde plekken. Er is een ongeluk gebeurd op de A15, Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg Centrum 4 auto's en een vrachtwagen, maar liefst de weg is dicht. Er staat 5 kilometer file vanaf Hoogvliet en je wordt omgeleid via de af- en oprit. Ben je uit die file, kom je in een andere file. Door de werkzaamheden bij de Suurhofbrug heb je nog eens een kwartier vertraging. Flitsers. A4 Rotterdam-Amsterdam, hectometerpaal 47,9. A4 Amsterdam-Den Haag 4,2. En de A7 Zaanstad-Hoorn bij hectometerpaal 17,
0: ik ga voor de gulle middenweg 5.
3: Oh, 4.
0: Ja, dat was net in de buurt, maar dan rem je net te laat. Dat is onhandig. Dag Erwin.

0: Ja, na de Suskers met hun dondersmachtig mooi daarvoor. Kido van der Graaf en waarom nou niet? 7:10.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, hele goedemorgen. Het is bijna tijd voor Tini van de receptie. Die zal zometeen weer een liedje voor ons gaan lallen. Nou, jou de vraag om dan even de oren te spitsen. En mee te luisteren. Misschien herken je er wel een melodietje in. Dan mag je de titel van de plaat straks door gaan sturen via de app van Radio NL. Eerst duiken we eventjes voor andere zaken de app in. Daar is het namelijk gezellig op deze maandagmorgen.
2: Blaske, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, iedereen het weekend erover leeft. Nou, ik wel hoor. Ik zou zeggen, Laske, fijne uitzending jongen.
3: Dankjewel.
2: En breng ons weer door die zware dagen heen. En ik zou zeggen, tot morgen weer. Hè. Ciao de Baco, Ritti en de Mazzel.
0: En de Mazzel, mooie dag. Ja, het zijn wel de donkere dagen waar we inmiddels in zijn aangekomen. Qua weer hebben we het vandaag dan nog wel aardig getroffen. Hè. Droge dag, 16 graden, plekken wat zon. Verder deze week is het sowieso wel prima, laten we het zo zeggen. Het is inmiddels ook geen zomer meer, dus 25 graden. Nou ja, goed, het is Nederland, het is en blijft Nederland. Maar dat hoef je niet te verwachten, zeg maar. Laten we het zo even zeggen.
4: Hey, goedemorgen, Larsie. We zitten weer op de metro.
0: Dat is die goedemorgen.
4: Richting Den Haag Centraal.
0: Hij moest even opstarten.
4: Ja, het weekend is goed verlopen. Feyenoord weer koploper. Dus we gaan er weer tegenaan. Hé, hey, Lars, heb je nog van?
0: Ik heb van.
4: Ja, geniet ervan.
0: Regie van Angela, goedemorgen allemaal. Werk ze, mooie maandag. Ook Sjoukert Eerbeek, ja, zelfde boodschap. Iedereen een hartstikke mooie dag gewenst. Groetjes van deze kant. Peter uit Ophuizen laat even weten dat hij van de partij is via de app van Radio NL met een gewoon tekstberichtje. Ook Gerard, die laat van zich horen. Gerard, goedemorgen.
5: Goedemorgen België, goedemorgen Nederland. Hier zijn we weer. Ja, ik ben opie geworden van een meisje.
0: Nou.
5: Leen is er aan. Ja, lekker ding.
0: Gefeliciteerd, Gerard. Ik kan me voorstellen dat het een prachtig gevoel is. Nou ja, geniet ervan in elk geval. Hè. Het is voor mij nog lang niet tijd om opa te worden, maar... Nou ja, ik vind het dan wel bijzonder. Bij ons in de familie we hebben een overgrootopa. Dat is dan wel weer... Ik ben, wat is het? Meer dan een jaar geleden de officieel oom geworden, zeg maar. Dus nu zitten er 3 generaties. Bij ons. Nee, 4 generaties. Moet ik het goed zeggen. 4 generaties bij ons in de familie. Vind ik dat altijd wel bijzonder om te zien. He, dat kereltje, dat is dan net 1. He, dat begint nu dan een klein beetje te communiceren. Dat begint een beetje te begrijpen. Ja, hij vindt het woord aannemersbedrijf nog wel moeilijk uit te spreken. Maar ja, daar blijft het dan ook bij, zeg maar. En verder is hij al druk bezig met zijn studie natuurlijk. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Dat begint dan nu een beetje te communiceren. En dat doet hij dan met die oude bij ons in de familie. Ja, vind ik mooi om te zien. Vind ik leuk. Maar hey, dat zijn hele andere zaken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is wel maandag, het is tijd voor 10:00. Toch, 7:15 betekent is het haar moment to shine. Dat we even met z'n allen gekluisterd zitten aan de radio en wachten op het gelal van onze nachtegaal van de vroege morgen. Aan jou om zometeen de titel van de plaat in te sturen via de app van Radio NL. Mocht je daar een liedje in herkennen, of denk je van goh, ik ga even een gokje wagen, dan kan dat ook natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, la, la, la, la, la, la. Het douchegordijn dat gaat dan sluiten en dan gaat de kraan vanzelf stromen. Daar gaan we. Even goed, komt-ie. Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk ook omdat ik weet welk liedje het is, hè. Dat helpt ook wel mee. Maar ik moet wel zeggen, tempo van Tini ligt wat hoger dan het origineel. La la la la la. Maar goed, hè? Ik hoef er niet na te lallen, natuurlijk. Aan jou de vraag: wat is de titel van de plaat die we zoeken op deze maandagochtend? Je mag het insturen via de app van Radio NL. Bellen we je zometeen terug? Nou ja, goed, dan kunnen we bijna direct zeggen dat je het goed hebt, natuurlijk. Anders dan bellen we je niet.
1: Hé, hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ja, een van zijn favorietjes volgens mij. Een hele mooie ouwe achter de horizon op de maandag. Rommie.
6: Hij noemde

0: en ik schrijf je naam. Het is 7 of 8 minuten voor 7. En we hebben onze Tini van de receptie zojuist horen lallen. En jou de vraag, welk liedje zoeken wij ook alweer? We zijn op zoek naar de titel van deze plaat. Ja, daar zit wel wat herkenbaars in. Goed. Hebben we in de uitzending Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Mark vanuit Almelo, dat klopt toch?
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Dat klopt, kijk eens. En vandaag onderweg naar...
1: Bergen op Zoom, samen met Johan Deum.
0: Ach, wat mag je daar doen vandaag?
1: Ja, we mogen glas laten en kit vervangen. Is niet helemaal goed gegaan in de fabriek.
0: Kit dus vervangen? Ja, maar jullie zijn van dat soort meesterkitters dan, Mark en Johan?
1: Ja, we doen in een treintje, hè. We hebben allemaal onze vaste taak.
0: In een treintje, de ene heeft de kitspuit vast, de ander likt een ander zijn vinger nat. En dan de derde persoon, zeg maar, die gaat er even bij langs. Zo,
1: Ja, bijna.
0: En maar aan de baas uitleggen waarom je altijd met z'n drieën bezig moet zijn, natuurlijk.
1: Ja, zeg. Daarom.
0: Goed zeg. Hey, jij in het busje onderweg dus naar Bergen op Zoom. Mark, jullie hoorden zojuist Tini van de receptie onderweg lallen. En je dacht, hey, daar ken ik wel wat van.
1: Ja, wat is het,
0: direct ook? Nou ja.
1: Ja, gewoon direct.
0: Terwijl het tempo, dat vertekent het een klein beetje, heb ik het idee.
1: Nee, hij was vrij makkelijk.
0: Oké, nou ja, goed, het is dat je net zegt natuurlijk. Hey, we zoeken een titel van de plaat, Mark, verlos ons.
1: Dat is Henk Wijgaard met de vlam in de pijp.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
0: Ja, tuurlijk.
2: Met mijn 30 tonnen diesel.
0: Voor velen aan de andere kant van de radio waarschijnlijk een momentje. Ah, ja.
2: Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan de vrouw die op me wacht.
0: Ja, mooi. Goed. Mark en het treintje, succes vandaag met het kitten. Gaan wij Henk Wijngaard draaien, ja?
1: Jij ook wel, luister. Een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel, Mark. Hoi.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
8: Toonaangevend, in zelfklevend Stickerkoning.
7: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
9: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
7: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is Daan Penus op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar de militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Hé, hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
14: Hoezo dan?
1: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
14: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
1: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
17: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
20: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
17: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
21: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
26: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
27: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
28: Ah, nee.
27: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
29: En, heb je de klus?
30: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
29: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
30: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
29: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis.
31: Deddo, zo simpel is het.
32: Even bollen met Select.
31: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
33: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
34: Hele goedemorgen, 6:07 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, jokkelide, goedemorgen.
35: Hallo Kidee, hallo. Ja, dat is een goede morgen. Tussen aanhalingstekens in de buurt van Rotterdam. Want er gebeurt van alles daar waardoor het vertraging is. Die Suurhofbrug natuurlijk, de A15 bij Rozenburg richting Europoort, is helemaal dicht door een ongeluk. 5 kilometer file. Kan omrijden via de Maasdelta-tunnel over de A4, A20 en de A24. Daar moet je wel tol betalen. En 57 Middelburg-Rotterdam tussen afrit Hellevoetsluis Oudehoorn en de A15, 4 kilometer file. Door technische problemen aan de Kalandbrug. En er zijn er ook flitsers natuurlijk. Zal ik daarmee beginnen?
34: Nou, doe maar.
35: A4 Amsterdam-Den Haag, hectometerpaal 4,2. A27 Utrecht-Almere, 108,1. En de A28 Zwolle-Amersfoort, 86,8. 1. Nou ja, het is maandag.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
36: Naast van Dijk!
34: Met zometeen het officiële keuzemoment van deze maandagmorgen. En de diamantenring van Damien van Os hoor je zo.
31: Dit is de muziek van Ra.

0: gewoon. Damien van Os met zijn diamanten ring. Goedemorgen, 10 minuten over 7 vandaag. Maandag 12 oktober. Zometeen de twee liedjes in het keuzemoment van deze maandagmorgen. Eerst even naar het nieuws van deze 12e van maand nummer 10. Het gaat over grote paniek op het strand van Scheveningen. Gisteravond was er namelijk aardig wat onrust. Het zou namelijk gaan om een mogelijke zeemijn dat daar op het strand lag. Het ging om een grote metalen bol. Daarom werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosievenopruiming even kijken. Naar onderzoek bleek het geen zeemijn te zijn, maar een ongevaarlijke stalen bal. Mogelijk zal het een boei zijn geweest dat gisteravond de gemoederen bezig hield daar in Scheveningen. Maar het is wel weer opvallend. Hè? Dat is nog iets, daar gaan we nog wel wat beelden van voorbij zien komen vandaag, denk ik. Andere zaken. In Den Haag worden vandaag de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen uitgereikt. De genomineerden hiervan zijn onder meer Ryan Panday, Sarah Janne en Saman Amini. Yep. Uitreiking vindt plaats tijdens het cabaretgala in Theater Diligentia in Den Haag. En het gaat dan om de Pulivinario. Dat is dan de naam van die Nederlandse cabaretprijs. En dat is een nep vogelsoort, de Pulivinario. Dat is bedacht door, ja mensen, kent u het nog, Toon Hermans.
1: Vogeltje, wat zing je vroeg?
0: Ja.
1: Is de nacht niet lang genoeg?
0: De Pulivinario was dan een denkbeeldige vogelsoort dat Toon heeft bedacht. En nou ja, zo heten dan nu dus de cabaretprijzen die vandaag worden uitgedeeld. Ja, en deze week is het herfstvakantie in regio Noord. Inmiddels is die begonnen, loopt de hele week. Midden- en Zuid-Nederland volgen volgende week. Het gaat slechts om adviesdata. Dus je mag nog wel even controleren, weet je wel. Van, adviesdata, maar hebben ze dan nu vakantie, die jeugd, ja of nee? Ik heb het zelf namelijk één keer meegemaakt als jong kereltje, jong van Dijkie. Hè? Toen was ik nog echt een snotjong, zeg maar. Ik heb één keer op het schoolplein gestaan op een vakantiedag. Dat is echt waar. Op een maandag. Dat was. Joost mag weten welke vakantie het was. Maar gewoon totaal vergeten. Mijn ouders die sleurden me naar school toe. Maar ja, goed, toen was er niemand. Hè? Was ik de enige. Dus mocht ik weer naar huis. Ja, je kan ook wel de deur open doen natuurlijk. Maar goed. Hè? Ik heb het één keer meegemaakt, zeg maar. Goed. Tijd voor andere zaken. Dingen waar je daadwerkelijk wat aan hebt. Namelijk het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar staan. En jou de vraag om even je muzikale voorkeur achter te laten in een tekst of een audiobericht. Dat mag via de app van Radio NL. Keuze A deze ochtend voor muziek van Fantasie. A is voor Zeg Niet Nee.
2: Zeg niet nee.

0: En keuze B. Is voor een vriend van de show, Rien Salet.
1: Een bolletje bruin, een puntje wit. Lekkere broodjes, was dat op zich.
0: Waar gaat de voorkeur naar uit? Een haatje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. A voor fantasie en B voor Rien.

Zeg niet nee hebben we deze morgen op keuze A staan in het keuzemoment. En keuze B is voor onze warme bakker, B voor Rien Salet. Waar gaat de muzikale voorkeur naar uit? Jouw tekst of audiobericht is meer dan welkom bij ons in de app. Gaan we zo meteen de stemmen tellen, kijken welke van de twee het daadwerkelijk mag gaan worden. Eerst even meer muziek van het Opa's Kast, meer oude knijters. En dit is daar zeker wel eentje van. Dit zijn de Willio's en een meisje zoals jij.

Jannes, juist bij Radio NL met zijn Ga dan. We zijn bezig met het keuzemoment van deze maandagmorgen. Keuze A voor Fantasie, Zeg niet nee. En keuze B voor onze warme bakker van Rien Salet. Aan jou de vraag, welke wil je horen? Laat jouw stem achter in de app van Radio NL.

Even lekker wakker worden met Bluff en Levenslang. Wij zijn bezig met het keuzemoment van deze maandagmorgen. Elke ochtend zo vlak voor 7:30 stellen we aan jou de vraag: welke wil je horen? Is dat een A'tje of een B'tje? En die A of B zijn dan elke morgen weer twee andere liedjes. Keuze A deze ochtend voor Fantasie en Zeg niet nee. Keuze B is voor Onze warme bakker van Rien Salet. We laten zo meteen de liedjes nog even één keer horen. Daarna gaan we stemmen tellen. Mocht je nog niks hebben achtergelaten via de app van Radio NL, dan is dit dus jouw moment. Een A'tje of een B'tje, daar zijn we naar op zoek. Keuze A voor dit liedje. Zeg niet nee.

0: gaan door de app van Radio NL heen kijken welke van de twee als winnaar uit de bus komt op deze maandagmorgen. Daar gaan we. Tekst en of audio-appies met daarin stemmen. Appie van Willeke, goedemorgen.
1: Ja, wij gaan natuurlijk voor keuze B.
0: Een beetje, zegt ook Cas vanuit Sprangkapelle. Pieter uit Slootdorp, goedemorgen. Voor mij keuze A vandaag. Erik uit Westerbork, goedemorgen.
2: Morgen, Lars. Voor mij mag wel een beetje...
0: Dan is het Harm Jan, die gaat ook voor keuze B vandaag. Keuze B van Rico van het Velzen Zuid wel te verstaan. Een beetje voor Ellie uit Weidewormer. Francisca uit Vollenhoven, die gaat voor keuze B. Douwe uit Uithuizen, een beetje voor mij. B van Ralf uit Kasteren. B van Godfried vanuit Deventer. Een audio-appie van Bassie, goedemorgen.
3: Morgen, Las. Hey, Basje Berg hier, ho. Hey, doe mij maar een beetje, de warme bakker. Hey, dan kunnen we mooi mee zingen. Hey, de groetjes aan de padvinders.
0: Padvinders. Damien uit Arnhem, die gaat voor keuze B. En B voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Gunther vanuit België, die gaat voor keuze B vandaag. John uit Baarden-Nassau. Aatje, normaal gesproken is nee altijd zo negatief. Jaco uit Papendrecht, goedemorgen.
4: Morgen, Lars. Ik kies vandaag voor een beetje.
0: Zegt ook Patrick uit Sint-Willibrord. Een beetje voor Sander uit Twello. Volkert, goedemorgen.
5: Morgen, Lars. Doe maar B. Goedjes. Houdoe.
0: Houdoe vanuit Kaatsheuvel. Mark uit Wieringenwerf gaat voor een beetje. Johan uit Uithuizermede. Keuze B. Dat is hem dan volgens mij ook geworden in het keuzemoment van deze maandagmorgen. Keuze B voor een bolletje bruin en een puntje wit.
6: Elke

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Ben je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinternieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
12: Oh, wat doe je elke keer met mij?
11: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
13: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
17: Brabantse nachten zijn lang.
18: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
16: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
19: Dank!
16: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
18: En wie weet ben jij erbij.
19: Houdoe!
20: Dit is Radio Warel. Altijd aan.
21: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
22: Radio NL.
23: Weerbericht.
24: Vandaag wel een prima dag hier deze morgen. In het oosten nog een klein beetje mist. Dat trekt dan zometeen weg. Verder neemt vanmiddag de bewolking vanuit het westen een beetje toe. Het blijft droog vandaag. Het wordt zo'n 13 tot 16 graden. Ook morgen een bewolkte dag. Met dan wel geregeld wat motregen. Goed, we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
25: Goedemorgen, dit is Daan Penus op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse Betuwe zijn twee automobilisten verongelukt. Ze botsten gisteravond op een provinciale weg bij Kesteren frontaal op elkaar en overleden ter plekke. Twee andere mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Houthis in Jemen hebben weer raketten afgevuurd op Saoedi-Arabië. Eentje werd neergehaald en een andere kwam neer op het vliegveld van hoofdstad Riyadh. Er viel zeker één dode. En in Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Maar dat lijkt een volgend incident in een kappersoorlog, waar regiozender Rijnmond al over schreef. De burgemeester sloot al eens een zaak.
26: Een kappersoorlog.
24: Dat is dan, ik heb het ook even opgezocht, omdat dan zeg maar de prijs van de ene kapperszaak net onder die van de concurrent gaat. Dus dat heet dan de kappersoorlog. En dan, nou ja, ik weet niet, maar dan denken sommigen, ja goed, als jij een euro onder de prijs gaat, gooi ik een bom op je. Dat vinden ze dan een goed idee. Een beetje alsof, Erwin, alsof jullie zeg maar, de concurrent verkeersinformatiedienst hebben, weet je wel. En dat er dan ergens 10 minuten file staan, die zetten dan een bus op de weg die langzaam gaat rijden. Nee, bij ons sta je 20 minuten in de vertraging. Dat zou heel erg raar zijn, maar dat hebben we gelukkig niet.
0: Nee, dat hebben we gelukkig niet.
24: Ja,
0: kappersoorlog. Het klinkt wel heel grimmig, moet ik zeggen. Ook met al die scharen ook natuurlijk en zo.
24: Zolang ze er maar niet mee gaan gooien. Ja,
0: ja nee, precies. Ja. Nou, ik ga niet naar Vlaardingen. Dat heb ik wel door.
24: Ja, je hoeft sowieso niet naar de kapper. Je kan het zelf met een tondeuze.
0: Ja, nou, dat deed ik dus vroeger. Maar ik ga tegenwoordig weer naar de kapper. Elke maand ga ik naar de kapper.
24: Ijdelt uit, elke maand, zo.
0: Maar het is meer als het te lang groeit. Dan word ik een soort Einstein, weet je wel. Dan ziet er niet uit, vind ik dan. Maar het is hartstikke leuk bij de kapper.
24: Ach, gezellig.
0: Gewoon haar wassen, klitsen, weet je wel.
24: Nou.
0: Ja, dan moet je wel echt naar een goede kapper gaan. Je moet naar een kapper gaan, zei iemand.
24: Waar het gezellig
0: waar het
24: is.
0: Druk is. Ja, waar het druk is, want dan is het een goed teken. En dat is echt waar. Dat, nou.
24: Einstein, waar staat het vast?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Over het algemeen staat het vast op de gebruikelijke plekken. En de meeste dagelijkse files geven niet heel veel vertraging. Er was wel veel vertraging op de A15 Rotterdam-Europoort door dat ongeluk bij Rozenburg. Weet je nog, Lars?
24: Mm-hmm.
0: 10 kilometer file staat er nu nog tussen Charloes en Rozenburg. Maar de weg is vrij. De vertraging is nog wel een half uur. Veel meer vertraging ondertussen op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum, Oosten, Knoopend Galder. 20 kilometer file. Dat hebben ze dus in Brabant. En de linkerrijstrook is nog eventjes dicht. Kan over 10 minuten volgens Rijkswaterstaat althans vrij zijn. Vertraging is echt wel flink. Dan gaan we de flitsers maar doen. De A9 Amstelveen-Alkmaar, hectometerpaal 53,8. A16 Rotterdam-Breda 30,3. En de A27 Almere-Utrecht 112,9. 4.
21: Radio NL.
1: Deze week is partytent van Justin de Wild en Donnie de Hollandse Nieuwe.
2: Kom

0: Jeften en Donnie met hun partytent als Hollandse nieuwe van deze week.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
0: 7:50, een hele goede morgen. Het is tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de lijst met mogelijkheden aan onze linkerzijde. En de mok met daarin de dobbelsteen, die staat uiteraard ook weer klaar. Ready for action. Even kijken wat er vandaag zal kunnen gaan worden. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje in de categorie dagen. 2 is iets waar verkoeling bij nodig is. 3 is categorie vakantie. 4 staat voor activiteiten die niet naast het zwembad mogen. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter H. De H van... Ga even kijken wat het mag gaan worden vandaag. Daar gaan we. Oh, wacht even hoor. Dit is onhandig. Hij is namelijk weer van dat ding afgevallen. Waar ligt hij eigenlijk? Ik ben hem kwijt. Is dit hij? Ik ben de dobbelsteen kwijt. Wacht even hoor. Ach, ik heb hem gevonden. Het is nummer 2 geworden vandaag. Dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over iets waar verkoeling bij nodig is. De wekker.

Deze is even voor de creatievelingen onder ons. In het dobbelspel van deze maandagmorgen zoeken wij liedjes die gaan over iets waar verkoeling bij nodig is. Mag in de breedste zin van het woord. Jouw suggestie is welkom.

0: Redeker met zijn badkamerkraan. Wij zijn bezig met het dobbelspel van deze maandagmorgen. En we zoeken liedjes die gaan over iets waar verkoeling bij nodig is. Deze is zeker voor de creatievelingen onder ons. Wat kan het zijn? Wat mag het zijn voor deze editie van het dobbelspel? Laat het weten in de app van Radio NL. Kevin bijvoorbeeld, die komt met een liedje van Armand.
1: Tandem naar Marokko.
0: Op de tandem naar Marokko.
1: Oh, wat fijn.
0: Ik kan me voorstellen dat daar verkoeling wel wenselijk bij is, inderdaad. Ja. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Liedjes in de categorie iets waar verkoeling bij nodig is.
2: Liever ben ik aan de keer.
0: Kan eigenlijk niet.
2: Dan weer een feestje gemist.
0: Andere suggesties dan. Het was deze ochtend Gerben vanuit Dodewaard. Die ging voor een bitterballetje van Gebroeders Koos.

0: Deze bitterbal die is nu al klaar. Die kan ik wel even burgemeester maken. En dan is het alsnog te warm natuurlijk. Liedjes die gaan over iets waar verkoeling maar nodig is. Die zijn welkom via de app van Radio NL. Wat dacht je van?
1: Met die bak roest op 18 wielen.
0: Een bak roest op 18 wielen bijvoorbeeld.
1: Ben ik de schrik van de weg.
0: Mees. Uit Koevoorde ging je voor.
1: Willen niet kwijt voor geen miljoen. En heus, ik kan er niets aan doen. Ben aan dat oude kringen.
0: Nou, grappig trouwens, want een andere Mees ging ook voor een liedje van Henk Wijngaard. Die woont in Nieuwe Niedorp. En die vroeg om de vlammende pijp. Ja, ook daar is verkoeling bij nodig natuurlijk. Wat kan het nog meer zijn voor het dobbelspel van vandaag? Liedjes die we goedkeuren in de categorie iets waar verkoeling bij nodig is. Zijn welkom in de app van Radio NL. Deze is aangevraagd door Peter. Peter woont in Hasselt en die gaat voor de Roduzelei van Dries Roelvink.

0: Het dobbelspel van vandaag staat in de categorie iets waar verkoeling bij nodig is. En ik kan me voorstellen dat het toch wel fijn is dat je bij de routeslijn werkende airco hebt. Dus deze kunnen we goedkeuren. Dries Roelvink zojuist op deze maandagmorgen. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Paul uit Weert, die gaat voor muziek van Rob Sorden.
1: Wat is het leven weer compleet? Het is weer bloedje, bloedje heet. Het is weer zomer.
0: Wilco uit Exlo, die gaat voor lekker lekker in de zon van Hike.
1: Op ieder plein en elk terras.
0: Meer suggesties die binnen zijn gekomen voor het dobbelspel van vandaag. Het gaat dan over een klein cafeetje, ja. Lekker druk, maar vooral bloedheet. Het kleine café aan de haven van vader

0: gevonden. Meer suggesties die hier in zijn goedgekeurd er trouwens. Dat is een liedje van Hazes. Dat is een beetje in hetzelfde straatje als het kleine café aan de haven. Tenminste, het wordt ook op diezelfde manier gezocht. Het was er namelijk warm en druk.
1: Was er warm en druk.
0: Dus is verkoeling wel wenselijk. Een beetje verliefd van Hazes.
1: Een

0: toppen. Het was Arno vanuit S. Die zegt goedemorgen voor het dobbelspel van vandaag. Het warme kroegie om de hoek, zo zegt hij dat zelf. Daar kunnen we hem ook zeker mee afsluiten. Lucas en Gea in het dobbelspel.
1: De hele dag weer.

0: achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalets en staakcaravans.
1: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
4: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
4: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
4: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter bouwen.
8: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is Daan Penus op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn 2 doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had de sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldt RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5.000 extra kregen. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid speelt een rol. En daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
13: Hé, hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
16: Hoezo dan?
13: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
16: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
13: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
19: Hé, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
20: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
21: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
22: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
23: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
24: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
25: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
26: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
28: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
29: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
30: Ja, goedemorgen. 7 minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, goedemorgen.
31: Hallo, hallo, hallo. Ja, het is met 90 files druk. Maar helaas is dat gewoon heel normaal geworden tegenwoordig. De meeste vertraging komt voor in het zuiden van het land. Richting Rotterdam in het zuiden staat een file van 24 kilometer... tussen Breda, Noord en Knoopend Ridderkerk. Een drie kwartier vertraging. A58 Tilburg-Breda, 40 minuten vertraging door een ongeluk. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel, 13 kilometer file. De weg is wel weer vrij. In het midden van het land heb je ook veel vertraging. Op de N303 Harderwijk-Barneveld. Bij de A1 staat het helemaal stil over 3 kilometer. En dan de flitsers. A9 Alkmaar-Amstelveen, hectometerpaal 58,1. A13 Den Haag-Rotterdam, hectometerpaal 6,8. A30 Barneveld-Ede, hectometerpaal 16,4.
32: Oeh,
31: 2.
32: Het wil nog niet echt vlotten vandaag, hè?
31: Jammer.
32: Dag Erwin.
31: Dag.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Lars van Dijk!
30: Met zometeen muziek van Samuel Welten en Russo Boom ga je horen. En we geven zometeen kaarten weg voor het grootste tentfeest van het zuiden.
33: Dit is de muziek van Radio.

Samuel Welten samen met Russo en hun liedje Boom zojuist bij Radio NL. 11 minuten over 8, een hele goede morgen. Even kijken naar het nieuws van deze maandag 12 oktober. Vandaag wel een oké dagje volgens mij. Er staan geen extreem rare dingen op de agenda. Zeker nog eerder dingen waar je een lach van op je gezicht krijgt. Ze worden vandaag de cabaretprijzen uitgedeeld. Dat gebeurt in Den Haag. De zogenoemde Pulivinario's zijn dat. Die gaan vandaag benoemd worden. Komt van Toon Hermans. Die heeft namelijk ooit het woord Pulivinario bedacht als nepvogelsoort. Genomineerden hiervoor zijn Ryan Panday, Sarah Janne en Salman Amini. De uitreiking vindt plaats in het cabaretgala. Of tijdens het cabaretgala, zo moeten we het zeggen. Meer nieuws voor deze maandag. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt in Stockholm bekend wie de Nobelprijs voor Economie wint. De prijs wordt sinds 1969 al uitgereikt. Het is geen echte Nobelprijs, omdat deze niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. Dus, ja, het is een beetje de mosterd naar de maaltijd, zeg maar. Maar hij gaat vandaag wel de deur uit. Ja, en nieuws over het lelijke eendje, want die is namelijk terug. Jazeker. De klassieke De Chevreau, die we dus in Nederland de lelijke eend noemden, die is gisteren opnieuw onthuld. En ja, ziet er eigenlijk een beetje uit als een speelgoedautootje. Zowel de buiten- als de binnenkant. Ik weet niet of je er toevallig al een foto van voorbij hebt zien komen. In Parijs is hij daadwerkelijk onder het doek vandaan gekomen. Hij is iets kleiner dan het origineel, namelijk 18 centimeter korter. In het interieur heb je ook een vakje waar je eieren in kan bewaren. En een speciale plek voor je picknickmand. Ja, eigenlijk wel een heel grappig autootje. Het is perfect voor de moderne juppen, zeg maar, die zo'n autootje willen. Ziet er wel grappig uit. Binnenkant is, ouderwets. Toch wel ook futuristisch. Het is een hele bijzondere combi wat ze gemaakt hebben. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is het zeker eventjes het opzoeken waard. Je snelheidsmeter bijvoorbeeld is in een soort van cartoonachtige animatie gewaakt. Dat is ook best wel grappig. Hij maakt je wakker. De lelijke eend is terug. Nou. Hij

kunnen we daarmee uiteraard maar één liedje draaien. Ronnie Tobers is café, dus witte eentje uiteraard. Verder zometeen jouw kans op kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Ik denk, ik zeg het maar eventjes, nergens anders zijn nog kaarten te verkrijgen. Behalve deze week in elk programma bij Radio NL kunnen er 4 op je naam geschreven worden.

Soms pakken ze niet. Raymond Hermans, juist bij Radio NL. Het is 8:50. Klaarkwerk, ja, ja, zeker. Hele goede morgen. Het concept, ja, dat ken je inmiddels geloof ik wel. Maar als je er nog nooit bent geweest, dan kan ik me voorstellen dat het toch wel wat nieuwsgierigheid opwekt. We hebben het over het Radio NL Mega Piratenfestijn. Over 2 weken ongeveer, dan staat een uitverkochte tent voor je klaar in Maaskantje. He, Maaskantje wel bekend. Van de snackbar, hè, in de buurt van Skyno. Maar Maaskantje, daar komen we al jaar en dag. En nou, dat is een succesvolle editie, als we dat toch eventjes stiekem mogen zeggen. Hij is namelijk al heel erg lang uitverkocht. Al wekenlang is er nergens geen kaart te verkrijgen voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Maar ja, natuurlijk hebben wij ze wel voor je. Hallo, koekoek. Je kan erbij zijn. Je kan bij het grootste tentfeest van het zuiden van het land zijn als jij een appie stuurt in de app van Radio NL met daarin Maaskantje. He, dus de plek waar we naartoe gaan, Maaskantje in de app. En dan kan het zo zijn dat je 24 oktober daadwerkelijk de tent in mag. En dan staan daar Jan Smit, René Schuurmans, Gerard Joling, Frank van Etten, zeg maar, Thomas Berdegen, mooi wark. Met een beetje geluk Henk Wijngaard. En nou ja, Jan is op het podium voor je klaar om je een avond vol te vermaken. Heb ik ze nog lang niet allemaal opgenoemd trouwens. Denk ook aan een Cody Konings bijvoorbeeld. Is er ook. Boer Benny is er ook. Wil je er ook bij zijn? Dan stuur je nu een bericht via de app van Radio NL. 4 kaarten hebben we voor je in de aanbieding. Maaskantje. Draai je weer in de tussentijd. Jan Wolf.

En tegen beter weten in, juist bij Radio NL. Waar je kans maakt op 4 kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. 24 oktober strijken we met onze tent neer in Maaskantje. En je kan erbij zijn als je een appje stuurt via onze app. Met daarin Maaskantje. Bellen we je terug? Ja, dan zijn ze van jou.

0: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
1: Mag ik dan de laatste zijn?
0: Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio RL.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Wat een mooie auto, buurman.
7: Ja, gekocht bij Aad van Autovakmeester Schaap in Annapolona. Ruime keuze aan Japanse en Aziatische automerken. Weinig kilometers, goed advies, vaste rijklaarprijs en 12 maanden BOVAG-garantie. Ik ben blij. Bedankt Autovakmeester Schaap in Annapolona voor de uitstekende service.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
10: Tijd om te bouwen.
11: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
12: Grootpakket.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
15: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
14: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
15: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
16: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
0: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
17: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
0: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
16: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
18: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
19: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
0: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
20: Brabantse nachten zijn lang.
21: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
0: 24 oktober, het Radio RL Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
22: Dank!
0: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio RL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio RL app.
21: En wie weet ben jij erbij.
22: Houdoe!
23: Dit is Radio RL. Altijd aan.
24: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
25: Radio NL.
23: Weerbericht.
26: Vanmorgen lost de plaatselijke mist in het oosten geleidelijk op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen wel een beetje toe, maar het blijft droog vandaag. Het wordt zo'n 13 tot 16 graden. Morgen een bewolkte dinsdag met geregeld wat motregen. Dan ongeveer 18 graden.
27: Goed.
26: Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
28: Goedemorgen, dit is Daan Penus op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Online boodschappen doen bij Albert Heijn gaat niet. Er is een IT-storing en systemen zijn uitgeschakeld. Ook de app en sites van Ethos en Gal en Gal liggen eruit. Die vallen onder hetzelfde bedrijf. Een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval in Overasselt was in juni nog veroordeeld, meldt RTL. Hij kreeg toen 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. En ambtenaren moeten vaker contact hebben met mensen in armere wijken. Het SCP denkt dat die sneller aan de juiste hulpverlener zullen worden gekoppeld als de overheid ze wat beter in de gaten houdt.
26: Oké, dan dank je wel. Tijd voor de verkeersinformatie. Dat krijgen we.

0: Nou, het valt erg mee op de A7 Den Oever richting Alkmaar vanochtend. Geen file daar bij Wieringenwerf. Op de A58 Breda richting Roosendaal bij Etten-Leur ook geen file. Waar je nog wel even vertraging oploopt, dat is op de A10 Koenplein richting Knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Buitenvelder door een pechgeval, een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum Rotterdam door een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel bij Hendrik Ido Ambacht 15 kilometer stilstaand verkeer. En op de N303 Harderwijk Barneveld staat het stil bij de A1 door werkzaamheden 3 kilometer. Er is een flitser, A4 Amsterdam richting Den Haag, hectometerpaal 4,2, A13 Den Haag Rotterdam 6,8 en de A6 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 45,5. Ja, dat is helemaal goed.
1: Nou,
0: gefeliciteerd.
1: Ja. Dankjewel, Erwin. En
2: tot

0: kans op 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ron Brandsteder. Ron zelf niet, dat gaat een beetje lastig natuurlijk. Maar wel muziek van hem. Engelen bestaan niet.
2: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht. Als je maar zoekt, dan...

Nicolai en de geur van je huid. Straks hebben we wat bijzonders. Ik wil je namelijk zo meteen een stukje songtekst van een liedje voordragen dat nog niet uit is. En ik vraag me eigenlijk af, kunnen mensen aan de hand van een stukje songtekst al raden wie dan de artiest is die dat liedje gaat uitbrengen? Doen we zo meteen. Eerst even tijd voor hele andere zaken. We kunnen namelijk iemand misschien wel gaan verblijden

0: Jazeker. Deze week maak je in elk programma kans op 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Als je de oproep hoort, mag je Maaskantje appen via onze app.
1: Hallo, Colin.
0: Colin, zeg je goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Hi, Lars.
0: Hey, goedemorgen. Waar vandaan, Colin?
1: Sorry?
0: Waar vandaan?
1: Ja, we komen uit Den Helder. Den Helder, ja.
0: Ja. Mooie start. En jij hoort een oproep voor een tentfeest ergens aan de andere kant van het land. En jij denkt, hier moet ik bij zijn.
1: Ik denk, hier moet ik bij zijn.
0: Ja.
1: Ja, want ik had al een keertje besteld, maar het was allemaal uitverkocht helaas.
0: Ja, nou ja, dat is het hem een klein beetje. Wekenlang kun je al geen kaart meer krijgen voor het festijn in Maaskantje. Dus deze week in alle programma's eigenlijk de laatste kansen, Colin.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar eventjes, Den Helder Maaskantje. Je hebt zometeen misschien wel 4 kaarten in de wacht gesleept. Mag ik je even een tip meegeven? Dat doe ik al vaker namelijk. Als jij dan zometeen de kaarten verzorgt, hè, zorg dan eventjes voor iemand anders die je dan meevraagt of die als chauffeur wil gaan fungeren.
1: Ah, ik ken er wel een paar, hoor.
0: Ja, die heb je gewoon van mij. En dan moet je daarna mee doen wat je wilt trouwens, hoor. Maar dan zeg je, goh, ik kan je meenemen naar Maaskantje, maar dan moet jij terugrijden.
1: Ja, precies. Ja, het is meestal even wat uit de overnachtenkie.
0: Dat is misschien nog wel een beter plan, inderdaad.
1: Ja, inderdaad.
0: Colin, vanuit Den Helder, volgens mij kunnen we jou wel verblijden met 4 kaarten, toch?
1: Oh, super tof. Ja, zeker weten.
0: Gaan we dat doen.
1: Gaan we een mooi feestje maken.
0: Bij deze 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piraten. We zijn in Maaskantje. Colin, je bent erbij met je maten.
1: Kijk, lekker. Super.
0: Fijne maandag en veel plezier daar.
1: Hey, dankjewel. Hoi.

0: is erbij, maar dan aan de andere kant van de dranghekken. Gerard Joling staat sowieso op het podium van het Radio NL Mega Piratenfestijn. En misschien ben jij ook van de partij. Volgende week, dan staan wij in Maaskantje. Hoor je deze week de oproep, dan mag jij Maaskantje insturen via de app van Radio NL. Hadden we het net eventjes over iets bijzonders, namelijk het voordragen van een stukje songtekst van een liedje dat nog niet uit is. Kan jij aan de hand van de tekst raden welke artiest het liedje gaat uitbrengen? Ik zal hem je voordragen. Mocht je een gokje willen wagen, dan mag je een artiestennaam insturen via de app van Radio NL. Songtekst gaat als volgt. 80 jaren op de teller, wat een leven, wat een rit. Heel wat kilometers gereden en nog steeds zit er pit. Ja, kijk, als je het zingt, dan wordt het direct veel mooier. Maar ik heb ooit gehoord dat zingen, dat moet er aan iemand anders overlaten. Dus dat gaan we dan ook doen. Binnenkort komt het liedje uit. Maar wie brengt het uit? 80 jaren op de teller, wat een leven, wat een rit. Heel wat kilometers gereden en nog steeds zit er pit. Ik ben wel eventjes benieuwd. Misschien dat er een goed antwoord tussen zit zometeen. Draaien we eerst even wat anders. Ja, ook goed. Muziek van Dana Winner.
1: Alles

0: Danny de Munk en zijn heerlijk naar mijn zin. Zojuist hebben we even een stukje songtekst voorgedragen van een liedje dat nog niet uit is. Binnenkort dan komt het daadwerkelijk uit. Het is gezongen door, het wordt ingezongen door, ik mag wel zeggen, een grootheid. En dan heb ik het echt over een grootheid van echt een hoog niveau. Als die ze maar nu een scheet laat, dan zit het vanavond in het 8 uur journaal. Rory, goedemorgen.
1: Hi, hallo.
0: En ook Ronnie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ronnie, de songtekst 80 jaren op de teller. Wat een leven, wat een rit. Heel wat kilometers gereden en nog steeds zit er pit. Ronnie, wie denk jij dat het is?
2: Ik denk Imca Marina.
0: Imca Marina, ja. Ja, ik kan niks bevestigen, nog ontkennen, Ronnie. Maar ik zet een naam op de lijst, dankjewel. Dag Ronnie. Wie denk jij dat het is, Rory?
1: Ja, ik weet niet. Ik dacht ook in die hoek. Ik dacht ook Imca Marina. Ja, Corrie Konings is nog niet zo oud, hè? Die is ergens in de... Hoe oud is Corrie Konings?
0: Oh ja, jij moet dat weten natuurlijk als mede-Brabander.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat klopt.
0: 75 is het.
1: Ach, ik zet er op de verjaardagskalender thuis. Dan,
0: 8 september mag je noteren.
1: Oké.
0: Geweest.
1: Ja, top. Ja.
0: Dat scheelt. Nou ja, goed, ik weet toevallig wie het is natuurlijk.
1: Ja, ik wou net zeggen, je kan niet de vraag stellen en dan het antwoord niet weten natuurlijk. Vrij onhandige quizmaster ben je dan.
0: Dat zou wel onhandig zijn, maar ja goed, het is, ik heb het een en ander gehoord daarvan.
1: Ja.
0: Daar moeten we wat mee, die gaan we sowieso voordragen.
1: Ja.
0: De vraag is dus, wie is dit? Maar goed.
1: Ja, ik ben wel even benieuwd, heb je dat opgestuurd gekregen of zo dan?
0: Ik heb fanmail gehad.
1: Ja. Heel goed.
0: Ja, mooi verzegelde envelop van de binnen. Nou ja, goed.
1: Dat was dat geheime transport dat hier van de week stond.
0: Waar de transport? Holy
1: juist.
0: Week, ja. Nee, we gaan daar zeker wat mee doen. Niet denken van, nou joh, lekker Lars, je laat wat horen... en dan vervolgens dan laat je ons in het ongewisje.
1: Ja, dat was hem. Ja.
0: Dat was hem, mensen, punt. Nee, er komt zeker nog wat achterweg.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Dat volgt. Hou het vast, hou het beet. 80 jaren op de teller. Ja. Nog steeds zit er pit. Deze week kunnen we meer laten horen. Rory, we horen jou ook meer deze week, hè?
1: Dat klopt wel, ja.
0: Het is sowieso een lange dag voor jou
1: vandaag. Nou, ik heb dubbele diensten vandaag, ja.
0: Je mag hem ook nog even afsluiten zometeen.
1: Ja, voor de duidelijkheid, Teken is er niet deze week en Ivo is er vandaag niet.
0: Ja.
1: Dus het is echt...
0: Dus hebben we jou gebeld.
1: Ja, precies.
0: Kan jij even twee keer vandaag?
1: Ja, ik begin zometeen om 9 uur en vanavond om 9 uur loop ik het tand weer uit hier. Dat is,
0: zijn lekkere uren.
1: Heerlijk. Lekker bijschrijven. Oh, nee. Nou.

0: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerigewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
7: En, heb je de klus?
8: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
7: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
8: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
6: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is Daan Penus op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: Een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
14: Hoezo dan?
2: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
14: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
2: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
17: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
20: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. We regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
17: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
21: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
22: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
24: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
25: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
27: Een hele goede morgen. Zometeen beginnen aan werk en uitvoering. Eerst gaat Erwin de Hart even de situatie op de weg optekenen. Erwin, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Ja, nou, het is zo dat het minder druk wordt op de weg over het algemeen. Er zijn nog wel een paar files die veel vertraging veroorzaken. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaat en Leidschendam. 7 kilometer file. Een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Veel vertraging nog steeds op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht. 12 kilometer file. Er stond een te hoge vrachtwagen, maar die is weer weg. A50 Os richting Arnhem. Een kwartier vertraging tussen Knoopend Ewijk en Renk. 11 kilometer file. Dan de flitsers. De A2 Eindhoven-Maastricht. Hectometerpaal 202,6. A10 Koenplein-Watergraafsmeer 4,2. A30 Barneveld-Ede 16,3.
29: Dank u. Tot straks weer.
28: Yo.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Rory Jonker gaat!
27: En de werk en uitvoering editie maandagochtend met Sieneke voor je onderweg. En eerst de Bachata Bailando van Django.
30: Dit is de muziek van Radio.

En ik doe wat ik wil op Radio NL. Ja, komt dat, Sineke. Goedemorgen. Het is een nieuwe week, nieuwe dag ook. Maandagochtend, werk en uitvoering. Normaal gesproken natuurlijk met de geestelijk vader van dit radioprogramma, Teken Wouda. Die is even lekker vrij deze week. Het is herfstvakantie namelijk in een deel van Nederland. Misschien mag jij er ook wel lekker van genieten. Nou, Teken dus ook. Dus hebben ze de vervanger van stal gehaald. Rory hier, goedemorgen. Ik mag de hele week gezellig bij je zijn. Dubbele diensten dus vandaag en ook vrijdag. Want dan is Ivo ook nog vrij. Dus het wordt lekker veel op de radio. Als we elkaar maar niet zat worden. Nou ja, jij mij. Andersom, dat zal wel meevallen trouwens. Maar als jij mij maar niet zat wordt, dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja, mij de dag mooi begonnen alweer. Ik kon normaal gesproken altijd met de trein hier naar de studio van Radio NL. Maar er is iets aan de hand op het spoor. Daar zijn werkzaamheden. Doen ze vaak in de vakantie. Dan gaan ze ook meteen het spoor eens even een beetje upgraden. En dat is vaak ook wel goed en nodig. Maar nu is het dus zo dat ik dan in plaats van met de trein met de bus moet. Met zo'n touringcar. Dat voelt een beetje als een schoolreisje van vroeger, weet je wel. Of als je dan op vakantie bent, dat je de koffers onderin gooit. En dat je dan vol verwachting, hè, dat je al die hotels langs moet. Nou, zo zit ik dan ook een beetje in die bus. Maar wat bleek nou? Vanochtend de chauffeuse in de bus, die had gezellig Radio NL aanstaan. Dus ik heb leuk naar Lars zitten luisteren. Ik heb ome Jan hoorde ik voorbij komen, inderdaad. Dries Roelvink heb ik ook gewoon gehoord. Het is eigenlijk van alles. Dus wat dat betreft, meteen goed wakker. Dus bij deze groeten aan de buschauffeur. Ik hoop dat je een mooie dag hebt. Radio NL is bij je. Ja, ik vond het mooi dat deze chauffeuse, die zat ook mooi alles mee te zingen. Alles wat ze kende, dat werd mooi meegezongen. Dus ik vind het een beetje mijn taak vandaag, hè. Of je nou in de bus zit of op de steiger staat. Of misschien zit je wel in de vrachtwagen of sta je ergens in de stal. Ik ga meezingers draaien. Hè. Dat doen we altijd al, maar vandaag ook zeker. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld? Marco Schuitmaker, Engelbewaarder.

op Radio Breel. Ja, still going strong, die gasten. Hè? Die waren gisteren gewoon nog... Er was in Zutphen de Bokbierdag. Daar was Radio Breel ook bij. En de havenzangers dus ook. En ze stonden ook nog in de tent in Pekela een tijd geleden... bij het donderdikke tentfeest, waar we dan ook weer bij waren... waar we kaarten voor hebben weggegeven. Dus wat dat betreft hebben we ze veel mogen ontmoeten... de afgelopen tijd ook weer, de havenzangers. Happy Sappy Barbecue was toch wel een hitje deze zomer... en hoorde je zojuist op Radio Breel. Terug in de tijd dan even, het jaar 2002. Dit is Xandra.

0: naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl. Daar werk je beter mee.
3: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter, bouwen.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
13: Zo, klus klaar?
14: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
13: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
14: Hoe dan?
13: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
14: Mag wat kosten zeker?
13: Maar €15 per maand.
14: Echt? Hoe heet het?
13: Ik heb het je wel even.
14: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
13: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.

0: Brabant. De provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
1: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
0: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
1: En wie weet ben jij erbij.
2: Houdoe!
0: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

je, die frustratie eigenlijk. Belinda Kinhuis is het helemaal zat. Het is mijn leven, zegt ze in dit liedje. En dat hoor je op Radio Rail met tranen gelachen van Guus Meeuwis daarvoor nog. Het is werk in uitvoering. Editie maandag. We gaan lekker van start met een nieuwe week. En ook zometeen weer een rondje muziekhotel. Ik heb de sleutels van alle kamers meegekregen. En zometeen dan gaan we weer eens even lekker twee kamers daarvan openen. Dus zet jezelf ook vast even op scherp. Hè. Welke liedjes mogen we dan straks toevoegen? En het kan dus ook zomaar zijn dat als je recent een liedje hebt toegevoegd aan het muziekhotel, dat vandaag voorbij gaat komen. Dus dat zometeen. Ook Jari Hellegers komt eraan met de vloek van Barcelona. Ik dacht dat die Sagrada Familia was, die kerk waar ze maar aan blijven en blijven bouwen. Maar dat schijnt toch niet helemaal te zijn waar het liedje over gaat. Jari Hellegers, je hoort hem zo. En dit zijn Mouth en McNeil. How do you do?

0: Barcelona. Je hoorde Jari Hellegers op Radio Rail. En daarvoor ook nog Mouth en McNeil en How Do You Do. Of zoals ze in Brabant zeggen...
1: How do
0: you do?
2: Radio NL Muziekhotel.
0: Ja, daar is het weer tijd voor. Ik heb de sleutels verzameld hier. Die hangen achter de balie van het hotel. Zoals dat is ook zo'n echt van die klassieke sleutels zijn. Dat niet van die pasjes, maar echt van die... Met zo'n ding eraan, zo'n gewichtje, weet je wel. Nou weet ik wel dat het hotel binnenkort verbouwd gaat worden. Dus misschien is het dan daar ook wel tijd voor een pasjesysteem. Maar ik vind dit ook nog wel even de charme hebben. We gaan weer twee kamers openen. En daar moeten dan straks ook weer nieuwe liedjes in. Die taak laat ik even bij jou. Als je leuke liedjes hebt, dan stuur ze vooral even door in de Radio NL app. Ga ik nu maar snel eens even kijken. Dan beginnen wij vandaag met... Kamer 1. Ja, en daar zit in Remco uit Horen. En die heeft aangevraagd Gizby met zijn nieuwste liedje Fortiera. Gaan we draaien zometeen. Want ja, kamer 1 is open bij deze. Hebben we er nog eentje te gaan? En dat wordt... Kamer 8. Daar zit Dennis uit Den Bosch in. En die vraagt ook een hele mooie aan, hoor. Dat is ook ja.
2: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat je denkt, deze hoor je niet zo vaak op Radio NL. Maar ineens eigenlijk toch wel weer een beetje actueel. Het Klein Orkest op de radio. Dit is Over de Muur.

Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

lekker blues op de radio. Gizmi hoor je. En Fort Sierra. Afgelopen vrijdag nog de gasten bij Stefan. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Dat was een bijzonder leuk gesprek. Ja, je moet altijd wel natuurlijk, als je bij Stefan in het programma zit als artiest, ja, je moet wel een beetje aan hem gewaagd zijn natuurlijk. Want we weten van Stefan, die doet onverwachte dingen. En dat is ook zeker als er iemand in de studio is. Maar zij waren leuk op elkaar ingespeeld ook. Gizmi, die was ook heel rap van tong. Heel scherp was hij. Dus dat is echt een heel leuk gesprek geworden. En nu hebben we sinds een tijdje een mooie uitzending gemist. Functie op radio.nl.fm op onze website. Daar staat het ook allemaal gewoon op. Dus daar kun je het allemaal gewoon terug kijken. Ik heb daar bijzonder van zitten genieten afgelopen vrijdag. Gizmi, jij zat in het muziekhotel dankzij Remco uit Horen in kamer 1. Die heeft hij dus nu bij deze wel verlaten. Hij is uitgecheckt. En datzelfde geldt voor kamer 8. Die is ook weer beschikbaar. Dennis uit Den Bosch zat daarin en die had meegenomen het klein orkest met Over de Muur. Ook wel eens prachtig om die te horen op Radio Adel. Betekent ook dat we weer twee nieuwe liedjes gaan toevoegen. Eens even kijken. Adrie uit Geldermalsen, die had wel een mooie suggestie voor het muziekhotel. Blikkendag van Sven Versteeg en Likkepep. Oh ja, vind ik wel leuk, ga ik toevoegen. En Willem uit Groes, het mooie Zeeland, die kwam voor het muziekhotel met Ik spaar geen centen van Mart Hoogkamer. Oh, die is ook wel eens even leuk om toe te voegen. Ja, ik moet nog heel even kijken welke kamers dat worden. Die worden momenteel nog schoongemaakt, maar reken er maar op dat ze in het muziekhotel terecht gaan komen, die liedjes. Dus die gaan we toevoegen. Afgelopen vrijdag was een mooie avond in Stadskanaal. Daar trad namelijk Bouke op. En je weet, die man kan alles, hè. Hij kan Elvis doen, maar hij kan ook dit. En dat laat hij dan ook zien bij zijn theatertour die hij doet door heel Nederland. Dit is het prachtige Karin.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalets en staakcaravans.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
3: Carglo.
4: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
6: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
7: Voor goed stucadoorsmateriaal en gereedschap tegen scherpe prijzen ga ik naar SGNA. Stucadoors Groothandel Noord-Holland. Groeten, de Urker Stucadoor.
6: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
8: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker.
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Het probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
19: Hoezo dan?
14: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
19: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
14: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
20: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
21: Soedal, de bouwverslimmers.
20: Soedal, de bouwverslimmers.
22: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
23: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
24: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
25: Elf Vietenolie tankstations.
26: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
27: Oh, wat doe je elke keer met mij?
26: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
28: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
29: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
30: Shape the future with confidence. EY.
31: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
32: Goedemorgen, dit is Radio Rail. We gaan snel naar Erwin bij de ANWB. Is het nog druk op de weg?
33: Nee, het is niet druk op de weg. Er staat wel een afsluiting van een rijbaan. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken. Ongeluk met een auto en een bestelwagen. Verkeer moet via de vluchtstroken. Dat geeft wat vertraging. Een 10 minuten vertraging heb je nog op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer. Een flitser staat langs de A2 Utrecht Amsterdam. Bij hectometerpaal 37,6. Langs de A6 Lelystad Muiden 62,3. En de A27 Utrecht Almere bij 108,6.
32: Dankjewel.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Rory Jonker, ga!
32: Ja, en we starten even met een onderrondje uit Volendam. Jan Smit en de 3J's zijn hier.
34: Dit is de muziek van Radio NL.

Als je dan toch hebt over mooie onderrondjes. Tino en Billy. Op Radio Barel. Ja, dat is lachen, hè. Ik hoor niks geks. Hoor je in werk en uitvoering. Zo, goedemorgen. Ga je lekker? Maandagochtend, ja, hier wel. Ik kreeg een uur geleden al klachten dat de muziek te hard stond. We kregen krachten van de buren, dus dan weet je wat voor ochtend het is. Maar ja, ik heb ook wel heel veel meezingers. Straks natuurlijk in de 3:30. En nu eigenlijk ook al. Zet je radio harder voor Nico Haak. Niet geschoten is altijd...

zitten. Maar het wordt beter, mensen. Hou vol, hou vol. Morgen kan het zomaar weer anders zijn. Weet dat dan ook de zon schijnt. Ja, misschien niet letterlijk, maar wel in je hoofd, hoop ik. Het was Frans Bauer op Radio Adel. Nou ja, sterker nog, ik hoop dat we misschien zometeen even de zon in jouw hoofdje kunnen gaan laten schijnen. Hè, als het even tegen zit deze maandagochtend, kunnen we je misschien wel verblijden met een liedje dat door jouzelf is uitgekozen. Want de 3:30 komen er weer aan zometeen. Drie liedjes op ouderwets verzoek. En ik ben wel even benieuwd. Wat zou jij willen horen zometeen? Laat dat weten in de app van Radio Adel. Hoor je misschien zometeen jouw liedje wel terug. Net als Wolter Kroes en deze. Wat is hier leuk? De nieuwe Damien.

0: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
5: Tijd om te bouwen.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Zo. Klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: €15 per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik app het je wel even.
10: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis.
11: Dedo, zo simpel is het.
12: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
13: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
14: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
20: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
21: Brabantse nachten zijn lang.
22: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
20: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
23: Dank!
20: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
22: En wie weet ben jij erbij.
23: Houdoe!
20: Is Radio NL. Altijd aan.
24: Zo, hartelijke goeiemorgen.
20: De 3:30.
24: Ja, daar gaan we eens even lekker mee beginnen. En er is een hele mooie meteen van Wilfred uit Zwartsluis. Dat is de eerste die we gaan draaien. Goeiemorgen. Graag voor de 3:30 het nummer van René Karst, Samen Zeilen. Gisteren was ik op de, ja, hoe spreek je dit dan uit? De Tieke of de Tijk ga ik vanuit. Een buurthuis in ieder geval. En daar zong Thomas Karst, dus de zoon van René, die zong het nummer. Gewoon kippenvel stuurt Wilfred. Ja, Thomas Karst is een bijzonder... andere kerel. Die heeft echt het vermogen om bijna te zingen als zijn vader. Net een beetje als Jan Wolters ook heeft, hè, de zoon van Jannes. Maar Thomas Karst, je kan horen dat hij heeft leren zingen van zijn vader. En ik kan me alleen maar voorstellen dat dit prachtig is geworden. Samen zeilen.
0: De 3 na 10:30. Nummer 1.

0: herinneringen aan een vakantieliefde. Die hebben heel veel mensen, denk ik. Of het nou Italië is of Zeeland, hè? Gezellig naar Renesse. Het zou allemaal zomaar kunnen. Marianne Weber had het in ieder geval over de Italiaan. En Mariska uit Groesbeek, die wilde hem horen in...
1: De 3:30.
0: En in dat kader aan de telefoon heb ik Kevin uit Pijzen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Druk bezig op de grasmaaier vandaag.
2: Ja, klopt.
0: Ik denk voor een van de laatste keren van dit jaar dan.
2: Nou, als ik weer voel ben, tot aan november.
0: Tot aan november? Ah, oké, dus dan moet je nog wel even.
2: Ja, dan moet ik nog wel even.
0: Ja, precies.
2: Maar als het weer begint te regenen, dan stoppen we ermee.
0: Ja. En wat wordt jouw werk na november dan?
2: Dan zit ik weer in de woonwijk in een plantsoenen.
0: Ah,
2: ja. Bij de gemeente.
0: Ja, precies. Dus waar ben je nu ook gewoon lekker in Pijzen aan het rondrijden op de grasmaaier?
2: Ja, ik zit in Pijzen, ja.
0: Leuk man, als je een grasmaaier tegenkomt daar, zwaai even naar Kevin, zou ik zeggen. Hey, Kevin, je hebt ons een beetje een dilemma gegeven, want je hebt twee liedjes doorgestuurd.
2: Ja, iets van Ede Staal of Sam Goren.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou kan ik natuurlijk, kijk, ik vind het lastig om dan... kijk, wij lopen elkaar ook niet met de deur plat, zeg maar. Dus ik vind het ook lastig om dan voor jou te kiezen. Dus ik dacht, maar laten we dat dan zelf doen, zeg maar. Als jij dan de keuze hebt...
2: Doe dan maar Ede Staal.
0: Dan toch Ede Staal, dan gaat Sam Goris, dat doen we een andere keer, zeg jij?
2: Ja, doe Sam Goris maar een andere keer.
0: Oké, ja, het is ook pas maandag, hè? Die basketsloefjes, ja. Die kunnen ook later in de week, hè?
2: Dat kan ook later, ja.
0: Oké, Ede Staal, we gaan hem draaien.
2: Is goed.
3: They are all on the way to the paradise, where the devil and the angels compromise. But life is more than a song, oh yeah. Life is more than a song. 'Cause we live in the devil's embassy for the blessings of our chemistry. But life is more than a song, oh yeah. Life

Jordi. Je hoort dat party dance. Ja, natuurlijk Justin de Wild ook van die andere, hè, die we de afgelopen weken af en toe wel eens gedraaid hebben. Cheerio was natuurlijk een van de grootste zomerhits van dit jaar. Die knalde overal uit de stereo. Dit weekend 30 weken in de Radio Wadel top 30. Dat is ook een prestatie op zich. Wel één plaatje weggezakt, maar ja, dan staat die alsnog in de top 3. Dus wat dat betreft, er zijn ergere dingen in de wereld, zal ik dan maar zeggen. Ja, die gaat nog steeds goed, maar de opvolger is er al. En die is deze week Hollandse nieuwe bij Radio Wadel. Dus het kan niet anders dan dat die binnenkort ook voorbij gaat komen in de top 30. Dat hij daar een mooi plekje gaat krijgen. Je hoorde hem zojuist op de radio. En dit is helemaal Hollands. Dat is de liefde.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jou.

0: topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Overheerlijke paling, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
0: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker.
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
0: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in 2 richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim 2 weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113 een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in het film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen ze nu vast op 10 meter diepte. Volgens een Italiaans persbureau leeft hij nog. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krabber verblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
17: Hoezo dan?
16: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
17: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
16: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
18: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
19: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex,
11: met 1 N en 2 X'en.
20: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
21: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerigewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
22: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
24: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
25: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
26: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
27: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
28: Een hele goede morgen. Je bent bij Radio Warel en Erwin van der Hart is bij de... Erwin de Hart. Wat zeg ik nou? Goedemorgen zeg.
29: Oh, dat hoor ik al bij de leven, joh.
28: Erwin van der Hart.
29: De badmeester bij Zwemles, die deed het al. Edwin van het Hart.
28: Oh ja, ja, ja precies. Ja. Maar hoe is het op de weg?
29: Oh ja, een goede vraag. Ja. Er staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een file van 7 kilometer tussen Voorthuis en Hoevelaken. Met een half uur vertraging is de rechterrijstrook dicht. Kan omrijden via Ede en Utrecht. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Een kwartier vertraging tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. 4 kilometer file. En de derde file staat op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijland en knooppunt Hellegatsplein 6 kilometer. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de rechterrijstrook. Dan nog flitsers. De A13 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 15,0. De A27 Utrecht-Almere 108,6. En de A30 Barneveld-Ede 16,3.
28: Dankjewel Erwin de Hart.
29: Graag gedaan. Rory!
28: Hey! Jij weet mijn achternaam niet, hè?
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Rory!
28: Hè, wat een ochtend, nu al. Nou, we gaan verder. Goedemorgen.
30: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Frank van Etten.
1: En ik weet niet waarom. Nou, dat kunnen ze ook zeggen bij een zekere supermarkt vanochtend. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, maar bij die ene supermarkt met die hamsters, zeg maar, hebben ze een grote storing vandaag. Zit overal in het nieuws dat er is een computerstoring en de website ligt eruit en zo. En ja, ze weten dus niet zeker hoe dat komt. Het kan zijn dat zij gehackt zijn. En dat is natuurlijk mooi, want dan ligt er binnenkort ook iets moois in de schappen daar. Hè? Ik zou daar gewoon lekker op inspelen. Gewoon lekker gehackt ballen of zo.

even stond op, tenminste de afgelopen 3 minuten op Radio Warel hier. Zijn nieuwe liedje heet Vaste Grond en hoorde je in werk en uitvoering. Deze week hele mooie kaarten te winnen, want ja, over een goede 2 weken... dan reizen we met z'n allen af naar Brabant. Het mooie Brabant, Maaskantje. Jongen, daar gaat het allemaal gebeuren. Daar staat dan een hele grote tent, moet je dan eigenlijk zeggen. Hè, met heel veel artiesten erin. Het Radio Warel Mega Piratenfestijn is eigenlijk een soort reizend circus, hè, door heel Nederland. En de tent die strijkt neer in Maaskantje dus, met onder andere Gerard Joling erbij. Jannes, René Schuurmans, Justin de Wild, Henk Wijngaard, als alles goed gaat. Raymond Hermans, Jan Smit, we hebben Thomas Bergen, we hebben Stef Eckel, we hebben Boer Benny, Sander Kwarten is geregeld, Likke Pep, Corrie Konings, Fons Veurink. En nou, ik kan nog wel even doorgaan. De hele line-up die kun je gewoon lekker op onze site checken. Dat zou ik zeker aanraden. Maar kaarten, die win je op Radio Warel. En dat is belangrijk, want die zijn namelijk helemaal uitverkocht. Ja, het is echt al weken dat er eigenlijk niemand meer bij kan in de tent. En nou ja, het is geen flauwe tent, neem dat maar van mij aan. Het is geen laf tentje, zeg maar. Dus we hebben echt wel gezorgd dat er wat mensen in konden. Maar het is strak uitverkocht. Maar wij hebben de laatste kaarten. Ja, dat is dan het mooie van Radio Warel. 4 kaarten, die liggen op jou te wachten. Het enige wat je hoeft te doen is even Maaskantje sturen in de app van Radio Warel. Dus Maaskantje. En als ik je zo meteen terugbel, dan ga jij samen met 3 vrienden naar Maaskantje toe. Kun je die vast in de agenda zetten. Je bent bij Radio Warel. Hans de Boy hoor je nu. Dit is Annabel.

0: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
1: Mag ik dan de laatste zijn?
0: Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio RL.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Accu caduc? Kom voor een nieuwe betaalbare accu naar Autovakmeester Schaap in Annapolona. Perfecte service, snelle inbouw en 36 maanden garantie.
4: Bedankt voor de goede service.
5: Graag gedaan. Tot ziens bij Autovakmeesterschap op de Molenvaart in Annapolona.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl. Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl.
2: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026. Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
7: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
0: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
8: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter, bouwen.
9: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl.
11: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Nu open in Diemen.
12: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
0: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
19: Brabantse nachten zijn lang.
20: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
0: 24 oktober, het Radio RL Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
21: Dank!
0: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio RL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep? Dan stuur je Maaskantje in de Radio RL app.
20: En wie weet ben jij erbij.
21: Houdoe!
0: Dit is Radio NL.
22: Altijd aan.
23: Het
6: weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
11: Radio NL.
14: Weerbericht.
15: Ja, mooi begin van de week, want het is droog en er komt ook wat zon bij kijken. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden en dus best wel zonnig. Morgen verloopt tijdelijk wat meer bewolkt met kans op een bui ook her en der. Maar de rest van de week staat in het teken van rustig en zacht najaarsweer.

0: Een fenomeen uit Feyenoord zou je kunnen zeggen. Hè? Chris Bauer hoor je. En vanavond een vent is morgen absent. Die zou mooi op een tegeltje kunnen natuurlijk. Deze hele week geven we bij Radio Warel kaarten weg voor ons eigen Radio Warel Mega Piratenfestijn. Het is een bijzondere editie in Maaskantje, Brabant. Jongen, hij is helemaal uitverkocht. Maar wij hebben de allerlaatste kaarten liggen. En aan de telefoon is Justin, 37 jaar uit Deventer en servicemonteur van beroep. Justin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij zit ook as we speak in de bus, begrijp ik, hè?
1: Nou, ik ben net op locatie bij de klant.
0: Ah, oké. Ja, is dat toevallig die supermarkt met die grote storing vandaag, of dat niet?
1: Nee, ik zit momenteel bij Vitesse in Zwolle.
0: Oh, oké. En wat moet daar gebeuren? Wat is er stuk?
1: Ja, ze hebben hier een spanningsdipje gehad of zo. Ik ben net een beetje aan het kijken, maar ik...
0: Jij moet een beetje voor spanning zorgen daar, begrijp ik.
1: Ja, dat doe ik altijd, hè?
0: Spanning en sensatie. Heel goed.
1: Zeker.
0: Hey, over een goede week of twee, namelijk 24 oktober... dan hoop jij het werk even lekker aan de kant te kunnen leggen op vrijdagavond. Of op, wat is het? In ieder geval een mooie avond daar.
1: Ja, zaterdagavond, hoor.
0: Zaterdagavond is het, hè? Ja, precies. Ja. Juist. Mooi. Dat wordt een mooi feestje daar. Dat kan niet anders.
1: Ja, ik heb er al zin in. Hartstikke mooi.
0: Waarom wil jij daar nou zo graag heen? Waarom denk jij nou, ja, ik moet daarbij zijn?
1: Waarom ik daarbij moet zijn? Ja, ik vind dat het gewoon hartstikke mooie feestje die we praten zijn.
0: Ik
1: ben de laatste ook geweest in Oldenbroek. Dat was ook hartstikke mooi natuurlijk.
0: Ah, dus, kijk, je hebt er ervaring mee, begrijp ik.
1: Zeker, ja. En mooi. Volgend jaar muziekreis natuurlijk.
0: Ja. Oh ja, je gaat ze allemaal af.
1: Ja, zeker. Altijd met Kevin, niemand.
0: Ja. Kijk, heel goed. En dan nog de zomertour hebben we volgend jaar en dan hebben we ze allemaal weer gehaald, zeg maar.
1: Ja, zeker. Hartstikke mooi.
0: Oké, Kevin en Justin, ik heb mooi nieuws voor jullie. Je gaan er lekker naartoe naar Maaskantje.
1: Lekker man.
0: Ja, vier kaarten. Dus jullie mogen nog twee mensen meenemen.
1: Ja, daar gaan we eens even goed over nadenken. Worden dat de
0: partners of dat niet?
1: Ik ben er bang voor. Nee, we gaan even kijken. Dus, ik
0: wou net zeggen, ga het lekker uitzoeken. Zoek het lekker uit, zou ik zeggen. Heel veel plezier daar. En succes met service monteren vandaag.
1: Ja, helemaal top. Dankjewel.

Check bij Radio Rail. Het is werk en uitvoering, editie maandagochtend. Ja, en dat is altijd een beetje de vraag, hè. Wat voor maandag is het voor jou? Nou, bijvoorbeeld een hele mooie voor Justin uit Deventer, die net 4 kaarten won voor het Radio Rail Mega Piratenfestijn. Kan ook jou overkomen, hè. De hele dag door geven we nog kaarten weg. Maar het kan ook een echte maandag zijn. En ik heb de indruk dat dat is voor Art. Er komt hier een berichtje binnen van Eddy uit Leek. Die zegt, goedemorgen Rory, zou je voor onze collega Art het nummer van Kik op fietsen kunnen draaien? Want Art had vanochtend een lekke band en hij kwam dus te laat op het werk. Ach, het zal je maar gebeuren, hè. Op maandagochtend ook nog, begin van de week, en dan te laat komen omdat je een lekke band hebt. Vervelender kan haast niet. Nou, dan wordt gezellig plakken vandaag, zou ik zeggen. Lekker blijven plakken. Ook zeker bij Radio NL. Ja, dan kan dit wel even als muzikaal steuntje in de richting van de werkdag. Skik en op fietsen op de radio.

Hij is leuk, de nieuwe Sven Versteeg en Houdini over lekker verdwijnen. Nou, dat is wat ik ook ga doen zo meteen na 12 uur. Dan ga ik het theater vrijmaken hier voor niemand minder dan Hessel Wijkstra. Hij is er zo meteen met de nieuwe editie van Op Volle Kracht. Editie maandag, dus dan kan ik me voorstellen dat je net even wat extra verzoekjes nodig hebt. Wat even extra lekkere liedjes. Die kun je aanvragen in de app van Radio WRL. Zijn ze van harte welkom van die lekkere liedjes voor tijdens de lunch. En Hessel die gaat ze met bijna grote zekerheid voor je draaien. Dus veel plezier.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.

0: kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op skodora.nl.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Wil je ook thee?
8: Ach ja, lekker.
9: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
8: Oh, wat een goede vraag.
10: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van de stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
20: Hoezo dan?
19: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
20: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
19: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
21: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
22: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
21: najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
23: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
24: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
28: Mooi van Ethos.
29: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
30: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Nou, goedemiddag. Het is alweer 12 uur geweest. We nemen je mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier de A1 Hengelo naar Osnabrück. Er staat 6 minuten vertraging vanaf de Lutte naar de grens. Dan de A6 tussen Emmeloord en Lelystad. Emmeloord naar de Ketelbrug, daar 6 minuten. En ook een melding vanaf de A76. Geleen naar Keulen, Simpelveld naar de Duitse grens. 5 minuten vertraging, 2 kilometer file. Nou, en dan de flitsers. Die hebben ook op de A4 staan ze bij Bad Hoeverdorp. Oppassen daar bij 4.2. En op de A4 ter hoogte van Den Hoorn tussen Den Haag en Delft 53.2. Ook de A6 is vertegenwoordigd. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij hectometerpaal 62.4. En dat geldt ook voor Varsseveld. Dat is de A18 Varsseveld-Didam 209.2. Nog meer van die dingen, van die flitsers dan. Hè. Op de 28 Amersfoort-Zwolle, daar tussen bij Hulshorst 59.8. En ook bij Spier tussen Hogeveen en Assen bij 152.2. Nog meer bij Tilburg, Tilburg-Breda 47.2. En de laatste melden vanaf Breda naar Tilburg bij Berkel en Schot, de A65, hectometerpaal 19.8.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Ja, het is weer maandag. Mooi weer erbij. Nieuwe kansen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik bedoel net andersom, je snapt het wel. Rutger van Barneveld.
32: Dit is de muziek van Rijn.

Vanavond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

Weet je wat het leukste is? Peter Beense, die dit zingt, die heeft er 2 keer in zijn leven alcohol gehad. Nou, dat was hem gelijk niet goed bevallen. En dat is bijzonder, want we hebben ook 27 jaar een kroeg gehad. Bizar, hè? En dan zo'n liedje zingen over dat biertje waar je af moet blijven. Peter is een echte Amsterdamse volkszanger, bekend om zijn krachtige stem natuurlijk en vooral het levenslied. En Peter kan ook gewoon zonder mengpaneel een installatie zingen. Zoveel geluid komt er uit die man. En natuurlijk een imposante verschijning. Hij wordt vaak in één adem genoemd met André Hazes en Johnny Jordaan. Dus dat is mooi. Nou, bijzonder leuk dat je luistert. Mooi weer erbij. Hadden we gisteren moeten hebben in Sunfield. Maar goed, tussen de regenbuien door hebben we dan toch een heel mooi feestje mogen doen op de Bokbierdag. Organisatie, bedankt voor jullie goede zorgen. En hopen dat we volgend jaar natuurlijk weer mogen komen. Want het was echt weer, wauw, te gek. Nou, de verzoekplaat. Hoe werkt dat? Even via de app van Radio NL gewoon downloaden dat ding. Dan kun je eigenlijk in verbinding staan. Kun je aangeven wat je zou willen, wat je zou willen horen. Waarom, voor wie, wat en waar. En misschien ben je iets aan het doen vandaag waarvan je denkt van ja, dan moeten die luisteraars van Radio NL ook weten. Of iets anders. Wij staan eigenlijk overal voor open, want we zijn er voor de gewone man en vrouw ook nog eens. Dus, en alles wat daarboven ligt is superleuk. Verzoekplaten dus. Moet wel Nederlandstalig zijn. Af en toe vleugje Duits, vleugje Frans. Weet ik het. We doen wel eens uitstapjes, maar niet. Hij komt niet aan met hip-hop of dance of weet ik veel. House, al die zooi. Daarvoor moet je bij een ander station zijn. Alhoewel onze muziek er wel steeds meer op gaat lijken, af en toe. Goed, ook straks wat leuks. We zijn op zoek, dat hoor je zo meteen even. Want je hebt het misschien bij Lars vanmorgen al gehoord misschien. Een stukje tekst, want het is wat mysterieus allemaal. Maar wij gaan, ik kreeg de opdracht, laat ik het zo zeggen. Via redacties hier intern, om op zoek te gaan naar figuranten voor een videoclip. En voor wie en wat en zo, dat hoor je nog even. Maar blijf er lekker bij, dan kom je daar vanzelf achter. Want ja, het is luisterende weg, kom je de dag door bij Radio NL. Matt Holkamer nu.

Een bericht van Mike uit Raalte, die wil graag een mooi liedje horen van Clouseau. En dan Domino of zo. Ga ik opzoeken. En om de week goed te beginnen volgens Henry uit Ash. Die zegt Django Wagner met Bachata Bailando. Dominicaans dansje is dat.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Dan ga je op zoek naar pallets?
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers. Praxis.
4: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
7: Chocomel. Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
8: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
7: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
9: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.
9: Overheerlijke paling, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
11: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
12: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
11: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
12: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
13: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
14: Voor goed stucadoorsmateriaal en gereedschap tegen scherpe prijzen ga ik naar SGH. Stucadoors Groothandel Noord-Holland. Groeten, de Urker Stucadoor.
13: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
21: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
20: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
21: En wie weet ben jij erbij.

0: Het is die jonge man uit Roosendaal en die scoort de pannen van het dak. En hem pakken ze niet. Nee. Is vaak met zijn vader op stap ook wel leuk. Hè? Als we dus tegenkomen in het land, dan is pa ook mee. Sterker nog, daar heeft hij ook zijn eigen huis mee gebouwd. Hij is ook nog handig, die Hermans. Hè? Hij schrijft ook zijn eigen liedjes en zo, begreep ik. Dus aan de keukentafel. Goed, even kijken wat... ik moet even naar Clouseau toe. En dat is een heel andere koek dan dat je nu hoort op de radio. Dat is wat rustiger, hè. Dat is een heel erg mooi slow liedje, zeg maar. Dus ik moet even de... Ja, een beetje de... Hoe noem je dat? Als je zit te chillen op zo'n terras, hoe heet dat nou? De lounge scene moet ik een beetje in, dus...
1: Het is echt een feestje op een door de weekse dag.
0: Zo is het.
1: Te mogen luisteren naar Hessel. Ha. De man bij wie alles kan en mag.
0: Ja, veel
1: zijn
0: wel.
1: Muziek voor jong en oud. Zo nostalgisch, zo vertrouwd. Uw favoriete radioprogramma op volle kracht. De lekkerste middaguurtjes bij Radio NL.
0: Heeft hij
1: toch ook?
0: Ja, heeft hij toch mooi gedaan, die Tony Anderson. Hè? Dat is mooi, toch? En hier is Clouseau met dat prachtige liedje over domino. Of zo.

Raak je wat het doet in de stem van Clouseau, van Koen Wouters natuurlijk. Uit het leven gegrepen, begrijp ik hier. Het is echt... die domino heeft echt, die bestaat echt. Domino de Wachter heet ze. En hij heeft daar iets mee gehad. En dat heeft hij bezongen. Ja, en dat kraakje in die stem, dat is kwetsbaarheid. Hè? Verdriet, verlangen, passie. En het kan zo zijn. Er hebben er meer, hè? Die hebben dat. Hè? Brian Adams heeft dat. Kraakje. Rod Stewart heeft dat. Het zijn natuurlijk iconen die gewoon heel erg mooie liedjes gemaakt hebben. En dat kraakje doet het hem dan even. Ja. Goed, wakker worden.

Joanne Hamer. Jodela, niet toe. Ik kan wel even een oude bles nadoen, let op. Doe ik maar één keer, hè? Dat snap je wel. Hey, dat was een leuk liedje van Joanne. Want haar oma zat altijd... Als ze in de auto zaten, dan zei oma tegen Joanne... Kom op, hurry up, oude bles, met dat ding. Zo ging dat. En dat is inspiratie geweest voor Joanne om het liedje te maken. Over Joanne gesproken. Gisteren heeft ze ons al uit de brand, uit de stroom te geholpen. Klinkt wat gek, zal het uitleggen. Tinus Hoekstra liet verstek gaan. Moest verstek laten gaan wegens ziek kindje thuis. Was nogal heftig en Tinus belde af. En toen stond ik daar met een gat in Zutphen. In de programmering dan, hè. Dus wat heb ik gedaan? Ik denk, weet je wat, ik bel gewoon Joanne eens op. Joanne Hamer. En huppakee, binnen een... wat was het? Zienbare tijd was ze daar en kon ze mooi het gaatje opvullen van Tinus Hoekstra. Nog bedankt, Joanne, daarvoor. Superleuk. Mensen vonden het ook leuk. Hele plein vol van je genoten. Dus hoop dat het weer een stukje heeft kunnen bijdragen aan jouw carrière. Mooi, hoor. Ja. Hey, we gaan even de Griekse kant op. Want ook de partner van Robert Pater, Dora Pater, heeft een liedje gemaakt...

0: Griekse nacht. Mooi. Ik krijg hier een verzoekje van Sharon Kruger uit Almelo. Zij schrijft... De herfstvakantie is begonnen. Ja, inderdaad, in Noord-Nederland, hè, 10 tot en met 18 oktober. Herfstvakantie. En dat is misschien wel een van de leukste vakanties voor de kinderen. Waarom? Nou, tijd van paddenstoelen zoeken. Hè, kastanjes verzamelen, warme chocolademelk tegen de winter aan. Ja, superleuk natuurlijk. En de kinderen die kijken daarna uit, begrijp ik. En of ik even een liedje wil draaien voor Jesse en Demi, die lief op de achterbank zitten. Die nu verschrikt opkijken naar de radio en naar mama. En dan komt het verzoekje. Ja, ik weet niet hoe het bedacht is, maar ik ga hem gewoon draaien. Ik kan me niet schelen. Het heet Joke, stop toch met koken. Van de Leidse Sleutelgaten.
1: En dit is het lied van mijn keukenprinsesje. En zij heet Joke.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vak.

0: IC Visser. Komt goed. Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
1: Najaarsdeals voor de vakman. IC Visser. Komt goed.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
3: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Schroevendump.nl.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
13: Behalen zeg. Koffie.
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
16: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. En in meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
20: Hoezo dan?
17: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
20: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
17: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
21: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
22: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
23: En, heb je de klus?
24: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
23: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
24: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
23: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
25: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
27: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
28: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinternieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackcar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
29: Oh, wat doe je?
28: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
27: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
30: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
31: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
32: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
33: Nou, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie. Daar gaan we even voor zitten. Op de A2 tussen Utrecht en ´s-Hertogenbosch, Everdingen-Culemborg, 7 minuten gemeld, 4 kilometer. En op de A6 tussen Urk en de Ketelbrug, Emmeloord-Lelystad, 3 minuten, 2 kilometer. En op de A32 ook wat problemen tussen Meppel en Heerenveen. Voor Heerenveen-Zuid vanaf Wolvera gezien 6 minuten, 2 kilometer. Dan de A59 van Os naar Zonzeel, Paalgraven naar Os, 5 minuten vertraging. En de laatste melden vanaf Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens op de A76. Dus ook een file. Nou, en dan de flitsers. Die hebben ook een kaart gekregen van onder andere Flitsmeister. Op de A1 bij Voorthuizen tussen Barneveld en Amersfoort, 54.4. Op de A2 bij Born tussen Echt en Maastricht bij 238.1. En ook op de A4 tussen Amsterdam en Leiden, Bad Hoeverdorp, 4.2. De A4 nog tussen Den Haag en Delft bij Den Hoorn. Daar staan ze ook, 53.2. En een flitser gemeld op de A6, Lelystad-Muidenberg, bij 62.4. De A18, Varsseveld naar Didam, bij Varsseveld dus 209.2. En tussen Hilversum en Almere op de A27 oppassen bij 108.6. Dan in Drenthe op de A28, Hogeveen-Assen bij Spier, 152.2. En op de A65, Breda-Tilburg-Berkel en Schot is dat 19.8. En dan de laatste, die vinden we op de weg van Eindhoven naar de Belgische grens bij Veldhoven, de A67, hectometerpaal 18.0. En tot zover.
0: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Ja, tijd geworden voor een van de mooiste countryplaten op dit moment in Nederlandstalig. Marloes Oosting en Frank van Etten.
0: Dit is de muziek van Radio

0: maken door Tjeerd natuurlijk. Tjeerd vanaf Texel, die had het liedje ook gemaakt. Hè, deze, ik weet niet waarom. En dit was de versie van Marloes samen met Frank Renette. Waar ook overigens een hele mooie clip bij te zien is. En dat kun je weer zien als je inlogt bij ons op de app alleen al. Hè. Daar zie je de clips al voorbij komen. En dan zie je een mooie setting. Pony Park Slagharen waar... Nee, dat zal wel niet. Maar zoiets waar Frank en Marloes zeg maar, in een western... zien die dat liedje zingen. Mooi gedaan. En over clips gesproken, ik mag hem voorstellen en laten horen zometeen. De Hollandse Nieuwe deze week in handen van Justin de Wild en Donnie, Party Tent. En als je nu inschakelt op radionl.tv of op de app of wat dan ook, in ieder geval digitaal naar ons, naar Radionl gaat, dan zie je die clip zo langskomen. En dat is ook weer een opmerkelijke clip, want Michael van Gerwen zit erin en Joost Klein ook. Nou, en dat is best wel opmerkelijk, want Joost Klein, even voor je beeld, als je die wilt boeken, dat kost 50.000 euro. Dus...
1: Radio NL.
2: Deze week is partytent van Justin de Wild en Donnie de Hollandse Nieuwe.

Greta van der Laar en Roland Verstappen. Inderdaad, die ene van helemaal niets. Die. Ja. Nou, ik had het aan het begin van de uitzending al even gezegd. Ik heb jullie hulp even nodig, want ja, er staat wat te gebeuren. En we hebben natuurlijk het hele traject meegemaakt van Henk Wijngaard. Hè, dat hij die open hartoperatie moest ondergaan. Kaarsjes hebben we aangestoken voor hem. En ja, heel veel mensen hebben hem allerlei harten onder de riem gestoken. Henk is een held, dat is aan alle kanten gebleken. Er is zelfs een vrachtwagen opnieuw voor hem uit het slop getrokken. En ja, echt een fantastische mooie dag gaat ook met hem, hè, met die actie. 80 jaar is hij inmiddels, 50 jaar vlam in de pijp... en ook nog eens heel lang getrouwd met Treintje. 36 jaar, meen ik, volgens mij. Maar goed, Henk is Henk zou Henk niet zijn. Hè? Henk komt die operatie uit en wil gelijk eigenlijk eergisteren alweer op het podium staan. Dat is Henk. He, hij is een vechter, hij is een strijder. Hij is, hij is gewoon een artiest die gewoon zijn sporen verdiend heeft. En er is maar één ding wat hij wil, dat is zingen. En natuurlijk zijn fans weer zien. Dus nou gaat het heel snel met Henk. En nou gaan er ook allemaal dingen gebeuren. Want er komt een nieuwe single uit rond Henk Wijngaard. En die nieuwe single, daar gaat die vraag over. Want we zijn op zoek naar figuranten voor die single. Mij is gevraagd om even aan jullie te vragen of er ook mensen zijn die willen helpen om in de clip te spelen bij Henk. Wat je moet doen, geen idee. Hoe precies, ik weet het wel, maar ik mag het allemaal niet zeggen. Het is allemaal geheim, want geheim, hè, dat scoort beter als het allemaal geheim is. Dus het is geheim. Het enige wat ik weet is dat wij op zoek zijn naar jou. Let op voor aanstaande vrijdagmiddag. Dus aanstaande vrijdagmiddag. En lijkt je leuk om mee te werken. Je hoeft geen chauffeur te zijn of chauffeuse. We zoeken iedereen, van jong tot oud, links, rechts. En ik bepaal niet wie erheen gaat en wij hier binnen ook niet. Er is een echte productieteam van de clipmaker, zeg maar, die dan jou uitnodigt om te komen. Nou, de eerste stap, als je het wat lijkt, dat kan ik wel voor je regelen. Dat is gewoon even onze website, radionl.fm, radionl.fm. Daar kun je aanmelden, daar staat het in het nieuwsblokje, zojuist gemeld op onze site. Daar staat vet boven, figuranten gezocht voor de nieuwe videoclip van Henk Wijngaard. En daar moet je een paar veldjes invullen, je naam, e-mailadres en dan even waarom denk dat jij... introductie staat er dan. Er staat, vertel kort iets over jezelf, waarom je jezelf aanmeldt, et cetera. Doe dat even. En vrijdagmiddag, ja, en wie weet zien we jou straks terug op het scherm in de clip bij Henk Wijngaard. Met zijn nieuwe liedje. Wat voor liedje het wordt, geen idee. Ik weet het wel, maar ik mag niet zeggen. Maar doe even mee. Hartstikke leuk. Henk zou het ook erg waarderen. En we zijn op zoek, nou komt hij, naar 100 mensen. Wat, Hessel? 100 mensen. Ja. Nou, en toen dacht ik van, wat voor liedje moet je daar nou bij draaien? Nou, er is eigenlijk maar eentje die we nooit meer horen van hem. He, vroeger begon Henk natuurlijk met het zingen als hobby. Toen ging hij rijden met zijn baan en toen werd dat omgewisseld. Toen werd zijn baan zijn hobby en zijn hobby en de camera's en weet ik het allemaal. Allemaal verwerkt in dat liedje van Henkie. Mijn hobby is mijn baan.

Ja, dit zijn van die cassettebandjeliedjes. Nooit weer vergeten. Mooi hoor. Henk Wijn gaat nog even voor de duidelijkheid. Hij staat 6 november alweer op het podium op de Wapenveldse Piratenparty. In de verwarmde feesttent in Wapenveld. Dus daar wordt hij alweer verwacht. Mis het niet, wordt een groot feest, staat hier. En ja, op zoek dus naar die 100 figuranten voor in de clip. Even onze website, radionl.fm. Radionl.fm, daar kun je aanmelden. En wie weet sta jij er vrijdagmiddag bij. Dus ja, het staat er wel, Jan Bunk. Even goed kijken. Op radionl.fm staat er een blokje. Ik zal even met je mee fietsen. Kijk hoor, figuranten gezocht. Bij nieuws staat dat, figuranten gezocht voor nieuwe videoclip Henk Wijngaard. Is geplaatst om 12 uur. Lijkt het jou leuk om mee te werken aan de clip van Henk? Ben je beschikbaar op vrijdag 16 oktober? Dan zijn we op zoek naar jou. Wil je erbij zijn? Meld dan aan. Schitter jij binnenkort wel in de nieuwe videoclip van Henk? Nou, dan staat er een naam, e-mail, telefoon, introductie. En dan akkoord, gelukt, klaar. En strik je erom. En wie weet, ben je erbij? Ja! Dan zien we je weer terug, hè? Op het scherm natuurlijk. En dat is tijdloos, hè? Dat wordt voor eeuwig vastgelegd. Dus

0: Zometeen het weer met Jan Visser.
1: Ben je op zoek naar een betrouwbare Japanse of Aziatische auto met weinig kilometers? Autovakmeester Schaap heeft een ruime keuze in de showroom staan. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Onze prijzen zijn inclusief nieuwe APK, onderhoudsbeurt, pechhulpservice Europa en 12 maanden BOVAG-garantie. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
3: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
3: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
8: Nu 111 Vietenolie tankstations.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter, bouwen.
12: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
13: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
15: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
20: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
21: Brabant.
20: Brabantse nachten zijn lang.
21: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
22: 24 oktober, het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
23: Dank!
22: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio NL app.
21: En wie weet ben jij erbij.
23: Houdoe!
24: Dit is Radio NL. Altijd aan.
25: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
26: Radio NL.
27: Weerbericht.
28: Ja, en voor het weerbericht gaan we natuurlijk even naar Purmerend, want daar zit hier onze eigen weerman.
27: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
28: Jan, goedemiddag.
29: Hessel, goedemiddag.
28: Heb je ook zo genoten gisteren van de regen?
29: Ja, ja, nou ja, het regende niet de hele dag. In sommige plaatsen heeft het wel langere tijd geregend, maar lang niet overal.
28: Jij zegt, regen moet, is gezond, is goed toch?
29: Ja, van tijd tot tijd zeker wel, ja. Kijk nou maar eens naar die grote rivieren waar nog geen druppel erin loopt.
28: Nee, wordt dat niet aangevuld door zo'n buitje, door die buien?
29: Nee, nee, dan moet je echt regen in de Alpen hebben. Oh. Echt regen en sneeuw, ja. Oh. En dat is nog steeds niet aan de orde. Het is nog steeds kurkdroog daar.
28: Oh, oké. Nou, wat gaat het ons brengen? Want je had het over morgen een dagje minder of zo?
29: Morgen een dagje minder, maar vandaag ja, laten we ons daarover even op richten. Het was vanochtend op veel plaatsen al zonnig. Hier en daar nog wat wolkenvelden. Nu is het vrijwel overal stralend weer. Er zit alleen wat bewolking in Groningen en in Limburg. Niet al te veel. En de temperatuur is nu opgelopen naar zo'n 15 graden. 15 tot 16. En het wordt maximaal 16 tot 17 graden. Dus ja, prachtig weer voor deze tijd. Want volop zon en dit soort temperaturen. Het kan natuurlijk aanmerkelijk kouder zijn. Maar dat is dus niet aan de orde. En geen regen uiteraard. En slechts een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Nou, vanavond neemt de bewolking toe. En de komende nacht kan er plaatselijk wat lichte regen en motregen vallen. Ook morgen overdag. Dan hebben we bewolkt weer met soms wat regen en motregen. Het wordt wel 18 graden morgen. Iets hogere temperaturen. Door aanvoer van zachte lucht. En de wind is morgen zuidwestelijk in de loop van de dag en aan de kust krachtig boven land meest matig. Nou, woensdag en donderdag schijnt de zon. En dan wordt het 18 op donderdag in het zuiden 20 tot 21 graden. Dus echt nog even een toefje na zomer.
28: Ja.
29: En dan vrijdag is er weer kans op regen met wat lagere temperaturen.
28: Nou, mooi man, toefje.
29: Ja, dacht ik ook, hè.
28: Mooi woord ook, toefje. Ja.
29: Ja.
28: Hey, dan de weerspreuk die je voor ons hebt.
29: Schijnt in de herfst een stralende zon, dan wordt de winter een demon.
28: Demon?
29: Een duivel.
28: Een duivel, hè?
29: Ja.
28: Dankjewel, man.
29: We gaan het zien.
28: En tot morgen, Jan.
29: Tot morgen.
28: Fijne dag.
29: Tot ziens.

Het is een van de meest opmerkelijke duetten ooit. In levende lijven dan, hè? Ik bedoel, ze kunnen wel met allemaal technische middelen heel veel doen. Maar in levende lijven stond de 15-jarige Thomas Bergen naast de 88-jarige Johnny Hoes. 73 jaar verschil. En ze zongen dat liedje gewoon live. Nou, en een grote hit geworden natuurlijk, hè, over dat verhaal met die gitaar en die ballon en alles. En Jantjes gitaar. Af en toe kom je even voorbij komen. En ik heb het uit betrouwbare bronnen wel eens vernomen dat Thomas Bergen het een beetje vergeten is. Die wil er niks meer van weten eigenlijk. Hè, dat past niet in zijn moderne genre. Beetje dat, weet dat, een beetje dat, hoe heet ze, Patricia Pai. Nou ja, dat. Die wilde Je bent niet hip ook nooit meer zingen. Gek, hè? Terwijl Manuela van Jacques Herp, ja, die moet die gewoon. En die doet dat gewoon 3 keer op een avond. Die denkt, ja, maar dat is wel mijn. Hè, mijn hoe ik ooit begonnen ben. Dat mag ik nooit vergeten, natuurlijk. Goed, genoeg gepreekt weer. Ik heb hier over Jantjes gitaar gesproken. Ik heb Jan Spel, misschien ken je die nog wel. Rijmt ook nog eens, filosofie van de hoogste plank. Jan Spel, ken je die nog wel? Jan komt uit Noord-Holland, is ook altijd aan het zingen eigenlijk... en heeft een nieuwe single uit. Mag ik dan de laatste zijn? We zullen even naar luisteren, misschien. Kijk, dit is ook weer een beetje Poppy. Poppy Jan Spel. Hij zit in de promotie bij me, dus je gaat hem vaker horen. Mag ik dan de laatste zijn?

hoe zou het met ze zijn? Met Heepie en Heepie. Misschien is het een idee om ze weer bij elkaar te brengen. Zou dat lukken? He? Zal het niet... Het is dat toch wel al die Friese duo's, hè? Maywood, Heepie en Heepie. Maar goed, ik ben wel nieuwsgierig hoe het met ze is eigenlijk. Hoe zou het met ze zijn? Heepie en Heepie. He? Heepie Hiemstra en Heepie... even kijken hoor, wat heet ze ook alweer? Heepie Hiemstra en Heepie Posma. Twee nichtjes van elkaar. Hebben toch wel wat bereikt. Ook in de piratenmuziek natuurlijk, met die kussen. Hè, waar ze stil op lagen te dromen. En ook andere liedjes. Mooie liedjes. Ik heb alleen nog maar die foto bijvoorbeeld. Of Strauss, meneer Strauss. Ook zo'n leuk nummer. Hoe zou het met ze zijn? Wie weet dat? Laat even weten. Wie weet... Hè? En wat betreft, ik krijg hier ook vragen over de oproep voor de figuranten in de nieuwe clip van Henk Wijngaard. Je hoort het goed. Henk gaat de studio in om een nieuw liedje te maken. En ze willen, of eigenlijk is dat al gebeurd, en ze willen vrijdagmiddag de clip op gaan nemen. En we zoeken daar 100 figuranten voor. Je hoort het ook goed, 100 figuranten. Je hoeft geen trucker te zijn, je hoeft niet te kunnen rijden of zo. Het gaat gewoon om iedereen eigenlijk. Hè, van jong tot oud, rijk tot arm. Iedereen mag zich aanmelden, want dat is het gebeuren. Op onze website, radionel.fm. Alleen op onze website kun je aanmelden. En dan word je door een castingbureau van de clipmaker word je dan benaderd om eventueel te komen vrijdagmiddag. Dus dat is het leuke ervan. Dus meld je even aan, radionel.fm, als figurant bij Henk Wijngaard. En dan, wie weet, zien we je terug in de clip. En dan, dan is één blik genoeg. En dat is dan het bruggetje naar Samantha Steenwijk. En zometeen, dames en heren, jongens en meisjes, ga ik nog kaartjes weggeven voor het NPF in Maaskantje.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Heb je trek?

0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal. De bouwverslimmers.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl. Jouw Plus onder tools.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder, Simpel.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2:00.
5: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkewicz zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkewicz noemde Rusland niet bij naam.

0: In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand uitbrak. Dagblad de Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken zoals de overgang. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
2: Hoezo dan?
1: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
2: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
1: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
4: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. Wij regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Alleen bij Aldi.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
8: Lieve mensen, al die handen.
7: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Op de Nederlandse wegen wat files. Op de A1 tussen Voorthuizen en Stroe, 4 minuten. Op de A1 tussen de Lutte en de Grens, 4 minuten. En op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam, Nieuw-Vennep naar Rijzenhout. Ongeval gebeurt, 11 minuten. Dan de A4 tussen Antwerpen en Dinteloord. Hoogrijden naar Soemland, 8 minuten vertraging. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Giezenbrug, 4 minuten. Dan de A58 Vlissingenberg op Zoom, daar ook 3 kilometer, 8 minuten. En de laatste de 58 Vlissingenberg op Zoom tussen Soemland en Heerlen, door een ongeval ook 6 minuten vertraging. Nou, dan de flitsers, die worden er ook kenbaar gemaakt. Dan heb ik even met je door op de A1 bij Voorthuizen. Daar tussen Barneveld en Amersfoort 54.4. En ook eentje gemeld op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij Bad Hoeverdorp bij 4.2. Op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,4. En op de A27 staan ze ook te controleren op snelheid Almere-Hilversum bij Almere 112,4. Dan de A30 Barneveld-Ede 18,5. En ook de A67 Eindhoven naar de Belgische grens bij Veldhoven 18,0. En dan de laatste, die vinden we in het mooie plaatsje Valkenburg, of tenminste ter hoogte ervan. A79 Maastricht naar Heerlen bij hectometerpaal 8,3. En tot zover de verkeersinformatie op Radio NL.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ja, die staat nog steeds open voor verzoekplaten natuurlijk. Als je een leuke reden bij hebt, doe het even invullen via de Radio NL app als je wilt. Voor je klaar staan de Havenzangers.
8: Dit is de muziek van

0: En daarvoor Jan Wolters, de zoon van Jannes. En zijn nieuwe single die vorige week nog wel eens nieuw was. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik wil jou, heet dat. Je gaat doen, kaarten weggeven voor Maaskantje. Het is rammetje uitverkocht. He, deze week maak je in alle programma's kans op de uitverkochte Radio NL Mega Piraatfestijn kaartjes van Maaskantje. Dat gaat plaatsvinden op 24 oktober. In Maaskantje, in de achtertuin van René Schuurmans. He, altijd leuk. En ik mag er vier weggeven. Wat is de bedoeling? Nou, het is de bedoeling dat je eigenlijk gewoon gewoon even Maaskantje appt in de Radio NL app. Als je die nog niet hebt, die app, of hij werkt niet, doe hem even weggooien, opnieuw downloaden, want alles is weer vernieuwd bij ons. Dan ben je weer helemaal up-to-date. En dan ja, Maaskantje gewoon appen en dan maak je kans op dus vier kaarten voor dat prachtige festijn waar al die artiesten staan. Het hele assortiment staat er. Ook Henk Wijngaard staat erbij, zie ik. Dat is mooi. Oké, we kijken wie nog meer. Gerrit Joling, Jannes, René Schuurmans, Justin de Wild, Henk Wijngaard dus, Raymond Hermans, Jan Smit, Thomas Bergen, we hebben ze allemaal gedraaid. Stef Eckel, Boer Benny, Sander Kwarte, Likke Pep. Ja. Corrie Konings, Fons Veurink, Nieuwe Ster, Rutger van Barneveld, Frank van Etten, Jeffrey Parmentier, die met die toeter, en Gino Graus. We kijken Damien van Os, ja, die staat ook natuurlijk, dat is ook een nieuwe ster. Allemaal nieuwe sterren. Mooi Wark is erbij, John en Kees de Bever, oude sterren. En we kijken wat nog meer, Ruben Ludders. Oh. Ancora, Wesley Klein, Belinda Kienaar en natuurlijk Willy Oosterhuis, de man die het presenteert. Nou, gewoon even appen dus. Maaskantje en dan maak je ook kans op vier kaarten. En ja, degene die daar ook bij staat is natuurlijk ook een heldin. Corrie Konings met haar single Er hangt iets in de lucht.
1: Er hangt

0: Ik heb zelf een hele vreemde associatie met dit liedje. Elke keer als ik dit hoor, dan denk ik aan de manager van Elvis Presley. Ik weet ook niet waarom, maar dat is er eenmaal ingeslopen. Die ging ook, die zei ook dag vader, dag moeder. Die kroop op een boot naar Amerika. En de rest van het verhaal kennen we van Colonel Parker. Ja, misschien is hij wel voor heel geschreven, dat kan ook wel. Oh nee, het was natuurlijk na die tijd. Goed, we gaan het doen. Wat gaan we doen? We gaan even iemand bellen voor de kaarten, voor Maaskantje. Gewoon out of the blue. Hier iemand uit de box gerammeld. Want ja, er zijn er heel veel die willen. Dat is mooi natuurlijk. Ik weet ook niet waar ik terechtkom. Dus ben benieuwd of dat gaat lukken. En je kunt zo meteen, als je zin hebt, weer bellen voor de verzoekplaten. 088-0200-100. 088-0200-100. En dan kan het zo zijn dat je een verzoekplaat kunt doen.
1: Hallo Marjolein.
0: Hey Marjolein, met Hessel Wijkstra, Radio NL. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent live op de radio.
1: Oh.
0: Hoe voelt dat?
1: Oh ja, ik was aan het diamond painten, dus ik was jullie wel een. Ik ben wel aan het luisteren, maar ik heb verder.
0: Ja, je moet dan ook goed aandacht erbij houden bij al die kleine stukjes, toch? Of wat is dat, diamond painting?
1: Ja, met die kleine steentjes plakken.
0: Ja. Mevrouw Marjolein, wat is uw achternaam?
1: Snelders.
0: Hoe zegt u?
1: Snelders.
0: Ah, Snelders. Bent u wel eens op het Megapiratenfestijn geweest?
1: Ja, heel lang geleden.
0: Dus het wordt wel weer tijd.
1: Ja, ja.
0: En wie zou u meenemen dan?
1: Nou, ik denk mijn vriendin, Connie, denk ik. Sowieso.
0: Maar er zijn er nog twee kaarten dan, hè? Vier mag ik er
1: ja,
0: weg.
1: Ja, maar er zijn er nog wel meer die ik mee... Dan moet ik alleen kijken of ze kunnen, hè?
0: Ja. Dus dat zou wel lukken?
1: Ja, hoor. Zeker. Nou,
0: dan ga ik u feliciteren, hoor. U bent
1: Dankjewel.
0: Erbij. 24 oktober, Maaskantje. U bent erbij dus met vier kaarten net gewonnen.
1: Yay!
0: Yay! Ja, leuk. Nou, we gaan het achter de schermen allemaal regelen. En even een gewetensvraag. Heeft u de nieuwe al gehoord van Frans Bauer?
1: Denk het wel, maar ik weet niet meer zeker.
0: Dat is dat liedje met Heb je even voor mij, maar dan zeg maar met allemaal hippe instrumenten en hippe rappers en zo erin.
1: Oh ja, dat is leuk.
0: Ja, toch? Nou, gaan we die draaien. Heel veel plezier in Maaskantje, hè?
1: Oké, dankjewel.
0: Dag.
1: Doei, dag.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
1: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
0: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
2: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
3: Mag ik dan de laatste zijn? Ik doe het licht uit op het Rembrandtsplein.
2: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio RL.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
6: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
7: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Herengewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
10: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
2: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
13: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Zo, klus klaar?
16: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
15: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
16: Hoe dan?
15: Deddo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
16: Mag wat kosten zeker?
15: Nou, 15 euro per maand.
16: Echt? Hoe heet het?
15: Ik heb het je wel even.
16: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
15: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
2: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
17: Brabantse nachten zijn lang.
18: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
2: 24 oktober, het Radio RL Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
19: Dank!
2: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio RL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio RL app.
18: En wie weet ben jij erbij.
19: Oh.

0: zoekplaten de laatste half uur van op volle kracht. En ik heb contact met een heel leuk iemand, eigenlijk met Heine van Assen. Heine, goedemiddag!
1: Goedemiddag!
0: Hoi, hoe is het?
1: Hoi, goed. En jou?
0: Ja, goed man, goed. Even wat voor de duidelijkheid. Hoe oud ben je eigenlijk?
1: 14.
0: 14? En je luistert in sloot op. Heb je vakantie nu?
1: Ja.
0: Ah, lekker, lekker. Ga je nou leuke dingen doen?
1: Nee, niet echt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Jij weet alles van Nederlandse muziek bijna, hè?
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Nou, gewoon, mijn vader weet alles, mijn opa wist alles.
0: Ja, met de paplepel.
1: Mooie oude muziek is, dus.
0: Ja. Hey, welke, want je doet verschillende verzoekplaten. Je had het over Aalten Rixie met Kleine Sonja, of van Kleine Sonja. En ook over Ben Kramer. Maar welke moet het worden dan?
1: Doe maar Ben Kramer.
0: Ja, voor wie en waarom?
1: Voor mijn vader, omdat hij dat ook een leuk liedje vindt.
0: Ah, dus jullie gaan beide meezingen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, bedankt voor bellen, hè?
1: Ja, geen naam, hoor.
0: Doeg.
1: Doei.
0: 088 0200 100 voor het vullen van het laatste half uurtje in op volle kracht. 1971, Ben Kramer.

0: Hij staat nog steeds op het podium, hè? Nog steeds Ben Kramer.
1: Ja.
0: Oké, okay, de tweede beller heet Justin. Justin, wat is je achternaam eigenlijk?
2: Goedemiddag, het is met Justin Ruwaard.
0: Ben je net wakker?
2: Nee, dat nog niet.
0: Oh. Hey vrienden, Dokkum, hoe zit dat allemaal?
2: Ja, we zaten er met vrienden op een kamer te chillen en we hadden ook Radio NL op de achtergrond aan. En nou ja, we horen dat er figuranten waren gezocht voor een videoclip van Henk Wijngaard. En wij vroegen ons af of er ook nog mensen nodig waren en of we er ook in konden komen of hoe het zat.
0: Ja, nou ja, ja, maar je moeder belde toch of zoiets, zei je net?
2: Ja, een vriend van mijn moeder die belde.
0: Ja.
2: Dat we even moesten luisteren en dat we figuranten werden gezocht. Dat net wat voor ons was. Omdat wij ook chauffeur willen worden en zo. En, ik ben ook net geslaagd voor mijn C-rijbewijs. Oh. Dus we dachten, dat is net wat voor ons.
0: Ja, nou, ik zal het je uitleggen. Ik weet niet veel. Ik weet wel wat. Heeft te maken met geheimhouding. En natuurlijk het promo. Of tenminste, als het uitkomt, moet het natuurlijk knallen. Want Henk komt met een comeback, hè?
2: Ja.
0: En ja, zo zijn we benaderd door eigenlijk de videoclipmaatschappij. Die clip maakt. Om een oproep te doen voor 100 figuranten. Daar hoef je geen chauffeur voor te zijn, of chauffeur of wat dan ook, maar wel iets met Henk Wijngaard hebben. Want je komt dan misschien in de clip, in de clip van Henk Wijngaard vrijdagmiddag. En je wordt dan, je moet even een dingetje invullen bij ons op de website. Eigenlijk heel laagdrempelig, hè? Je gaat naar onze website radionl.fm. En dan staat daar het bericht over dat we figuranten zoeken voor Henk Wijngaard zijn nieuwe single.
2: Ja.
0: En als je dat invult en versturen doet, dat is eigenlijk alles. En als je daar goede motivatie bij zet, dus ja, bedenk even waarom jij jullie mee zouden willen doen. En als dat aanspreekt, dan benaderen ze je. En dan word je uitgenodigd op een geheime locatie om die clip op te nemen. Vrijdag dus, hè? Aanstaande vrijdag.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we dat gelijk even doen.
0: Ja, gaan we dat in de gaten. Hoe kunnen we jou herkennen, mocht je in beeld komen, Justin?
2: Nou, dan doen we even een mooie vrachtwagentrui aan, of weet ik het wat.
0: Nee, maar hoe zie je eruit, bedoel ik? Ben je standaard, of is het van, nou, ik mis een oor, of weet ik veel?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, heb je ook herkenningspunten, dat we later zeggen, oh ja, maar dat is Justin.
2: Ja, lang en bruin haar en een beetje breder, hè? Vrachtwagenpastuur.
0: Ah, en kun je buik dan ook op het stuur liggen? Of ben ik nou te...
2: Nee, dat net weer niet.
0: Oh, oké. Hey, wat voor liedje moet je hebben?
2: Nou, het kan het zwarte asfalt van Henk Wijngaard natuurlijk even.
0: Het zwarte asfalt, Henk Wijngaard. Komt ie aan, hè? En de groet aan de moeder van je vriend en zus.
3: Het zwarte asfalt glijdt onder mij.

We mogen goed nieuws, we mogen nog één arrangementje weggeven voor het concert van Dario. Die plaats gaat vinden op 19 oktober in het Tuschinski Theater in Amsterdam. Ook 4 kaarten mag je daarvoor winnen. Ik heb nog eentje beschikbaar. En als je dat leuk lijkt, een avondje Amsterdam uit daar. 19 oktober, Imca Marina, Travassi, Birgit Lewis. En ik vergeet nog iemand, Ben Kramer ook volgens mij. Nou goed, als je belangstelling hebt, is het gewoon even Dario appen via de app. Dario appen en even een mededeling. Die figuranten voor Wijngaard kan alleen maar per website, hè, bij ons. Dus radionl.fm, dan krijg je nu allemaal aanmeldingen via de app. Maar dat lukt niet. Je moet dat echt even via de officiële weg doen. Via radionl.fm kun je het zo invullen. En dan, dan word je misschien wel uitgenodigd. Zometeen, ik heb hem nog niet zien lopen in het pand. Zometeen Stefan Leur, ook hij gaat weer kaarten weggeven voor Maaskantje. Dus superleuk. En ik heb hier al een winnaar, zie ik, voor Dario. Dat is Godfried uit Deventer. Van harte gefeliciteerd, Godfried. Je hoeft ons niet te bellen, wij bellen jou. Avondje Amsterdam, heb jij gewonnen. Met 4 kaarten dus voor Dario 19 oktober. Van harte gefeliciteerd.

0: leuke detail is dat het geschreven is, gemaakt door René Karst. Ja, die schreef heel veel liedjes voor anderen. Aan de telefoon heb ik Jill. Jill uit Kampen. Jill, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, alles goed?
1: Hallo, ja zeker. Jij wilde, goed.
0: Jij wilde heel graag een liedje horen.
1: Ja, wij willen Jong en Dom van Tino Martin horen voor onze collega.
0: Oh, wie is dat en wat voor werk doen jullie?
1: Ja, wij werken in de zorg en ik doe het voor Jolanda. Die is zo fan van Tino Martin.
0: Och, ja echt?
1: Ja, die is echt helemaal, die heeft het kussen ervan.
0: Oh, nou, dat gaat wel heel ver. En jij niet?
1: Ja, nou, ik net niet, maar zij wel.
0: Oké. Hey, en dat weet je niet natuurlijk. Staat ze bij je, of...
1: Ja, ze staat bij me, ja.
0: Geef er even als je wilt. Lukt dat? Even.
1: Jo, kom eens even, Jo.
0: Jo.
1: Jo, kom dan. Hallo, met Jolanda.
0: Ja, Jolanda, met Hesselwijks en Radio NL. Je bent live op de radio voor heel veel mensen. Goedemiddag.
1: O jee, goedemiddag.
0: Hey, ik wil even weten, wat is dat met die Tino Martin? Waarom vind je hem zo leuk?
1: Ja, hij heeft gewoon een hele goede stem. En hele mooie nummers. En zijn uiterlijk mag er ook wezen.
0: Ja, dat klopt. Maar hij heeft natuurlijk ook wel eens dingen uitgevreten dat je denkt van, nou, waarom doe je dat nou, toch?
1: Ja, maar weet je, dat is altijd dus één of twee keer gebeurd. Ja. En dan gaan ze dat heel erg uitvergroten.
0: Precies.
1: En weet je, ik ben heel vaak bij optredens bij hem geweest en hij is altijd spatzuiver.
0: Hij is spatzuiver, je zegt het heel mooi.
1: Ja.
0: Nou Jolanda, daar weet ik genoeg. Je bent een echt ambassadeur voor Tino Martin, superleuk.
1: Ja.
0: En we gaan hem draaien voor jullie, hè, daar op de zorgafdeling.
1: Nou, heel fijn, dankjewel.
0: Ja, ik hoor jullie al gieren en gebrullen, dus hierin gaan we, oké?
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag, hè?
1: Hetzelfde, doeg.
0: Ah, Tino Martin, die kan je in je zak steken, man. Super. Hier is Jong en Dom. Hoi.

Morgen is er weer een dag en een op volle kracht. Geef daarom nu alvast je verzoekje door. Op hessel@radionl.fm. Oh ja, met een leuke en creatieve reden heb je een streepje voor.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
5: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
4: Overheerlijke paling. Ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
8: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
7: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
8: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
9: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonne

0: gewoon blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
9: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Wie de NAVO aanvalt, kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant, die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale veertiger, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
15: Hé, hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
16: Hoezo dan?
15: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
16: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
15: In Enkhuizen. Of kijk op matrassenman.nl.
17: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrisch en accumachines van Heikoki, tot gereedschappen van De Wit en Unior. Koers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
19: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
20: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
19: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
20: Wow.
21: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
19: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
24: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
25: Zo, 6 minuten over 3 is het geworden. Dit zijn de problemen onderweg. 1 file op de A16 tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar staat wel een uur vertraging, 13 kilometer. En dan de snelheidscontroles van dit ogenblik. De A2 Eindhoven richting Zaltbommel 102.4. En de A13 Rijswijk richting Rotterdam dan 7.6.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Stefan Lee!
25: Nou, deze is voor jou, Jos. Mooi, hè? Zeg, we gaan even beginnen met Damien van Os en Hard Trap.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

Zo gemakkelijk af dat zingen. Allemaal jaloersmakend. Django en Walter. En wow, mooi stukje is dat in de plaat. Wow. Ik heb dan meestal als ik boven de trap sta, het gaat mis. Ik heb een doos in handen. Wow. Maar goed. 13 over 3 is het geworden. Ik heb nog de uitzending even moeten terugluisteren van de afgelopen vrijdag. Dat doen we dan met derden achter de schermen. Want we hebben een soort evaluatie soms, hè, wat wij allemaal op de radio uitsproken. Nou, dat liedje wat je daar draaide, dat stond eigenlijk niet gepland. Nee, dat klopt, maar dat kan ik verantwoorden. Ik moet eerst even koffie halen. Dus even koffie halen, dan even denken wat ik dan ga zeggen. Maar het was ook even terugluisteren van afgelopen vrijdag met Gizmi. Wat hebben we gelachen, zeg. Maar we hebben lang geluld. En dat wist ik eigenlijk al. Ik zat al in de auto met een soort van schuldgevoel. Ik dacht, oh mijn god, ik heb wel heel veel gekletst op die radio. Dus dat kreeg je nog even officieel te horen. Geen waarschuwingen, zomaar wel even opletten de volgende keer. Het is wel vrijdag en mensen verwachten muziek. Nou ja, oké. Daarover gesproken, Gizmi heeft iets achtergelaten. Er zijn klompen. En die klompen die kun je van ons gaan winnen. Ik zat even te denken, hoe kunnen we dat op een leuke, eerlijke manier doen? Zonder de appjes en zonder telefoon. We gaan het online doen. Vandaag, ik denk voor 5 uur of sowieso morgen vroeg, dan staat er een fragmentje van Gizmi online op de socials van Radio Wel. Dan moet je denken aan Snap en TikTok. Overal de oldschool Facebook, overal staat het op. Er staat een fragmentje op met de klompen, kun je ze meteen ook zien. En dan moet je gewoon even een reactie onder plaatsen. Ga Gizmi even taggen, ga ons taggen. Zet een verhaaltje bij waarom jij graag die klompen wil hebben. En als het goed is, komen daar een stuk of 30, 40 reacties. Ga ik vanuit natuurlijk. Hè? Houden we nog een beetje aan de lage kant. En donderdag of vrijdag ga ik even bellen met Gizmi. En die gaat er dan even live eentje uitkiezen. Dus doe je best. Slijm zoveel mogelijk, hè, zou ik zeggen. Nou, de maandag is gestart. Ik heb het beloofd wat minder te gaan lullen vandaag. Of dat goed lukken? Pas niet.

0: Een hele tijd geleden was Ivo pas weer aan het zoeken. Hij had gevonden.
1: Ik zoek een meisje te trouwen, jong en rijk.
0: Nou, afgelopen weekend. Ik weet niet of ik dat zelf heb verteld in zijn uitzending, maar afgelopen weekend is Ivo pas weer gewoon even getrouwd. Een tijdje geleden had hij al een soort van vrijgezellenfeest. En afgelopen zaterdag dan is het daadwerkelijk gebeurd. Getrouwd. Allemaal leuk. Komt er nog wel achter. Heel veel geluk. Ivo is vandaag ook even een dagje afwezig nog. En ik weet zeker dat die gast zit te luisteren. Die man die ademt radio, die luistert radio. Dus gast, ik wil je nog een handje geven vandaag. Maar gefeliciteerd. Moeten we mij even een liedje voor hem draaien. Ik weet dat hij houdt niet echt van piratenmuziek. Maar ja, het is wel mooi voor een trouwerij. Drank en Rivella wordt er gezonken. Verliefd, verloofd, getrouwd. Ja, dat is maar één wat ik kan draaien natuurlijk. Waarschijnlijk zet hij nu even zijn radio uit, maar dat is het weer weg.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wat een mooie auto, buurman.
2: Ja, gekocht bij Aad van Autovakmeester Schaap in Annapolona. Ruime keuze aan Japanse en Aziatische automerken. Weinig kilometers, goed advies, vaste rijklaarprijs en 12 maanden BOVAG-garantie. Ik ben blij. Bedankt Autovakmeester Schaap in Annapolona voor de uitstekende service.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com. Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Soudal. De bouwverslimmers.
0: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: www.verstijn.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
8: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
10: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
0: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
10: En wie weet ben jij erbij.

Normaal gesproken dan doet een artiest een subtiel grapje. Bijvoorbeeld denk aan de nieuwe van Erik van Klinken. Dat lijkt heel grof te gaan, maar het gaat niet grof. Maar als je echt goed naar deze plaat luistert, het is het ligt er zo dik bovenop. Allemachtig. Ik zou je branders willen. Vanmiddag, ik zat even te luisteren naar de Hessel Wijkstra op kantoor. En ik hoorde wat leuks. Ik denk, dat ga ik even vragen. Maar het klopt inderdaad. Het is niet zomaar even een verhaaltje. Wij zijn op zoek namelijk naar jou. Henk Wijngaard is op zoek naar jou. De DJ's mogen niet meedoen. Ook van andere radiostations niet. Wij mogen onszelf niet aanmelden. Henk Wijngaard zoekt namelijk figuranten voor zijn nieuwe videoclip. Er is nieuw materiaal. Dat weet ik. Want een hele tijd geleden sprak ik met hem ergens in een hotel voor een interview voor Radio NL, de camera, weet ik wat allemaal. Toen vertelde hij al van, ik heb een nieuwe single, dat komt eraan. En eigenlijk heb ik drie, zei hij. Dus liet daar stukjes van horen, hebben we natuurlijk eruit geknipt, hebben we nooit uitgezonden. Maar we weten een beetje van de hoed en de rand wat er aan zit te komen. Of, het is echt op zijn Henkies, dat het weer wel compleet wat anders is. Nou ja, Henk Wijngaard zoekt figuranten. Lijkt het jou leuk om mee te werken in een clip van Henk Wijngaard? Je kan hem aanraken, je kan een handtekeningetje, je kan een fotootje met hem krijgen. En je komt natuurlijk eens een nieuwe clip. Wat voor altijd en eeuwig gewoon online blijft staan. En wie weet sta je wel vooraan. Misschien sta je naast hem. Ik weet niet, misschien mag je aan de bar hangen. Misschien mag je wel in zijn iconische gele truc zitten. Wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Het vindt plaats op 16 oktober. Dat is over 4 dagen al. Dat is best snel. Meld je even aan via onze site. Dat is radionl.fm. En dan zie je het meteen wel staan. Henk Wijngaard zoekt figuranten. Dus radionl.fm. Dus niet appen, niet bellen. Gewoon even naar onze website radionl.fm. Meld je daar even aan. We hebben daar een aanmeldformulier voor je gemaakt. En vul even wat in. Wie je bent. Hoe zwaar je... Of je gele truc hebt of niet. Staat er echt een vakje. Heeft u een gele truc met een vakje erachter? Ja of nee? Allemachtig, echt serieus. De aanmeldformulier, geen geintje. Meld je even aan. Wie weet zit jij binnenkort in de nieuwe clip van Henk Wijngaard. Dan is er Arjan. Die komt uit het mooie Den Bosch. En die vraagt zich iets af. En jij vraagt het je af, maar ik vraag het me ook af. Want ik weet niet of ik dit mag en kan draaien. Ik weet het niet eens. Het zou helemaal niet raar zijn. Dit zou niet zo raar zijn om dit te draaien op Radio NL. Het zijn de Flippers. De zanger woont vlak over de grens dus op zich. Boertangen, linksaf, hebben we het laten vertellen. Flippers, zou dit kunnen? Is dat een brugje te ver dit? Ik ga het officieel even vragen of het mag of niet. Dan de verrassing van de afgelopen maand. Dochter van Lucas...

Hij valt wel mee, toch? De eerste keer, ik weet het nog, was blinde paniek van iedereen. Oh, dit kan niet en zo. Nou, nu is het algemeen goed geworden.

0: Oké, okay, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,

0: suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Heb je trek?

0: door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
3: Voor goed stucadoorsmateriaal en gereedschap tegen scherpe prijzen ga ik naar SGNA. Stucadoors Groothandel Noord-Holland. Groeten, de Urker Stucadoor.
2: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
7: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter, bouwen.
8: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting, kijk nu op allsafe.nl.
11: Allsafe
12: geeft ruimte.
10: Nu open in Diemen.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
18: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al 3 anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar.

0: Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
2: Hoezo dan?
1: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
2: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
1: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
3: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex. Met 1 N en 2 X'en.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
6: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinternieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
9: Oh, wat doe je elke keer met mij?
8: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: Een paar minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen. De files, daar komen ze. De A4 Den Haag richting Nieuw-Vennep, 20 minuten. De A15 Ridderkerk-Zuid richting de Noordtunnel, een half uurtje. De A16 Breda richting Rotterdam bij Schavendeel. Daar staat 50 minuten meteen op de langste. Niet qua kilometers, want er staat maar 5 kilometer. Maar goed, je zal erin staan. De A4, daar is een snelheidscontrole. Amsterdam richting Bartelverdorp, 4.2.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Stefan Leer!
13: Ja, bijna overal zijn zonnestralen, maar het kan ook regenen. Dus we gaan even een zonnig liedje draaien. En Hollandse Nieuwe komt eraan.
14: Dit is de muziek van Radio NN.

Die Donnie, joh. Man, man, man. Grappig figuur op televisie. En als je hem hoort zingen, ja, we zijn er zo aan gewend. Als er een liedje is zonder Donnie, denk je, hey. Ja, precies, was Donnie. Zeg, dit is het moment officieel, maar geen paniek. Voor 5 uur, dan gaan we eens even rondbellen. Het Radio NL Mega Piratenverzijn strijkt neer met het hele circus. Alles erop en eraan in Maaskantje. 24 oktober. En dat is, vrij snel. Compleet uitverkocht natuurlijk. En ja, als je er een beetje toe doet qua artiest, dan sta je daar bij ons op het podium. In Maaskantje. Mooi om daar een keer te zijn natuurlijk, sowieso. Moet ik dat dan uitleggen? Nee. Compleet, maar compleet uitverkocht. Ik heb 4 kaarten voor je liggen, die ga ik zo meteen weggeven. App nu even het woordje Maaskantje in de Radio NL app. Het is eigenlijk heel simpel. Alleen dan moet je wel even geluk hebben dat je het wordt uitgekozen. Dus nu even Maaskantje appen. Gewoon rustig aan. Als die voor 4:15 van binnen is, is er niks aan de handje.

Het liedje dat best wel kneuterig in elkaar zit. Met zo'n dingetje van de Bart Smit vroeger. Dan kon je met zo'n stokje, met zo'n balletje over zo'n... van die geluidsdingen en alle. Dat zit er gewoon in. Ik kom even niet op de naam. Dat is ook gek.

zorg dat je appje binnen is. Wil je gratis naar Maskantje Radio NL Mega Piratenfestijn? Compleet uitverkocht. Ik heb 4 kaarten voor je liggen. 4:45 ga ik rondbellen. En nu even appen. Maskantje.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Accu Kaduuk? Kom voor een nieuwe betaalbare accu naar Autovakmeester Schaap in Annapolona. Perfecte service, snelle inbouw en 36 maanden garantie.
2: Bedankt voor de goede service.
3: Graag gedaan. Tot ziens bij Autovakmeester Schaap op de Molenvaart in Annapolona.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Overheerlijke paling, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
16: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
15: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
16: En wie weet ben jij erbij.
17: Houdoe!
18: Dit is Radio Warel. Altijd. Altijd aan.
19: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
3: Radio NL.
7: Weerbericht.
17: 3 minuten over 4:30 geworden. Er is zon, jazeker, maar het is ook wisselvallig. Vandaag was het van noord tot zuid 14 tot 16 graden. En morgen wordt het 2 graden warmer, 18 graden. Joh. Nou. Dan de hoofdpunt uit het nieuws. Wat zal er weer gebeurd zijn in binnen- en buitenland? We gaan hier even bij praten. Goedemiddag.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. 3 mannen die al eerder werden opgepakt lieten de jongen in hun drugslab werken. Hij overleed na een ongeluk. Bij een ongeluk op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een dode gevallen. 2 mensen raakten zwaar gewond. Omdat er nog onderzoek wordt gedaan is de weg richting Rotterdam dicht, waarschijnlijk ook in de avondspits. En in Aalsmeer zijn meerdere huizen ontruimd rondom een loods die in brand staat. Er staan auto's in de loods en er zijn knallen te horen. Op Schiphol moest een landingsbaan dicht, maar er kan gewoon gevlogen worden.
17: Dan de files, er staat er 147 en dit zijn de 2 langste. De A16 Zevenbergshoek richting Dordrecht Centrum. Ongelukje gebeurd, nou ongelukkie. 110 minuten en dat is 12 kilometer daar door een ongeluk, inderdaad. De A28 tussen Leusden en Nieuwkerk, Nijkerk, daar staat een uur vertraging. Ik ben even aan het scrollen wat daar aan de hand is, ik kan het niet zien. Nou, de A28 Leusden dus richting Nijkerk, een ongeluk gebeurd. Uurtje vertraging, 9 kilometer. En dan de snelheidscontroles A1 Barneveld richting Amersfoort, 48,2. En de A79 Maastricht richting Valkenburg,

Jeffrey. Ik vind hem mooi met een Jeff. DJ ervoor. D-Jeff. Nou, hey, na het volgende liedje gaan we eens even rondbellen. Kaarten voor Mega Piraten. We zijn het Radio NL feestje. U kent het wel. Geven de hele week kaarten voor weg. Compleet uitverkocht. En per programma elke DJ die gaat kaarten weggeven. Dus ja, ik geef er 4 weg. En ik ben benieuwd of jij wel hebt geappt. En Maaskantje, even appen. En zometeen hang ik waarschijnlijk heel kort even aan je telefoon.

0: Deze hele week geven we kaarten weg voor Radio NL. Mega piraten we zijn in Maaskantje. Gewoon even Maaskantje appen als er een disjockey zit te praten achter de microfoon. Dan komt het altijd goed. Word je teruggebeld, dan krijg je kaarten. Het zijn meestal geen lange gesprekken. Hoog gefeliciteerd. Joep Doei en de Mazzel. Nou, het.
1: Hoi.
0: Hoi. Zo. Met wie spreek ik?
1: Met Marianne.
0: Marianne.
1: Van de Heuvel.
0: Nou, kijk eens aan. Die spreekt met Stefan de Heur van Radio NL. Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Hey, luister. Je hebt vier kaarten geworden. Huppakee.
1: Yay.
0: Ja, ja. Jij gaat naar ons feestje.
1: Ja, hartstikke fijn.
0: En hoe ben je van het begin tot het einde erbij, denk je? Of ga je om een uurtje of tien of zo naar de tent? Hoe doe je dat?
1: Nee, ik ben er van begin tot eind.
0: Ah, is er iemand specifiek die je even live wil zien?
1: Nee. Allemaal, denk ik wel.
0: Die Frank van Etten, Jannes,
1: ja,
0: Thomas Berger, Henkie,
1: Wie niet?
0: Ja, precies, wie niet. Nou, wat een heel mooi feestje daar, Marjan. Heel veel plezier daar, oké? Okay?
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Geweldig. Doeg.
0: Doeg. Nou, kijk eens, blijdschap. Zo simpel is het. Korte gesprekjes en kaarten binnen harken. Vanavond bij Rory, die zit er. Kun je ook weer kaarten winnen. En nu, Gatsby.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Master

0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker.
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen door een cyberaanval. De brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand kwam lange tijd veel zwarte rook vrij. 5 huizen werden ontruimd omdat ze in de rook stonden. Er raakte niemand gewond. Vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Rusland is volgens president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het energiebestand, zoals Amerika dat heeft voorgesteld. De Russen hebben volgens hem na het bekend worden van het voorstel 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. En daarbij zouden meer dan 30 gewonden zijn gevallen. En er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van 3 mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in hun drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
18: Hoezo dan?
17: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
18: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
17: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
19: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober

0: zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Het is een paar minuten over vijf geworden. Dit zijn de problemen onderweg. 146 files en alle twee lange files. Even kijken. Oh ja, ze staan hier. Allebei te vinden op de A16. Breda richting Rotterdam bij Hendrik Ido-Ambacht. Daar staat 50 minuten. En als je rijdt tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum, kom ook net binnen. Daar staat 109 minuten vertraging. Dat is 15 kilometer. En nog één snelheidscontrole op de A27. Hilversum richting Almere. 114,9. Allemaal machtig. Nou, dat was wel even een bevalling.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Stefan Leer! Nou, goedemiddag. We beginnen even met een klassieker uit je speaker. 1967. Zit ik wel goed, denk ik?
5: Dit is de muziek van Radio.

Nelis Leeman, ze mogen alles van me krijgen. Hey, luister, mocht je het gemist hebben, Hessel heeft het al even over gehad. Ik heb het ook al een keer gezegd, maar wij niet. Maar Henk Weijgaard heeft ons de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar figuranten in zijn nieuwe videoclip. Er zijn een paar liedjes af, er komt een nieuwe single uit. Dan wordt een clipje geschoten en dat is op 16 oktober. Check even onze website, radionl.fm, daar staat een invulformuliertje. Er hoeven geen fotootjes opgestuurd te worden. Henk gelooft het allemaal wel. Hij moet gewoon aanmeldingen hebben, dus zo simpel is dat. Dan moeten gewoon mensen... Het moet bommie vol worden. En wat er in die clip gaat gebeuren, ja, niemand weet het. Zal de gele truc erin voorkomen? Of zit hij in een cafeetje? Of zit hij misschien in Slagharen, het attractiepark? Een beetje country western. Wat zou het zijn? Nou ja, meld je even aan. Wil jij in een clip van Henk Weijgaard? Dat wil je. Dat wil ik zelfs. Maar ja, we mogen niet meedoen, is al gezegd. Dan, we zijn wel een beetje herkenbaar. Dan stuur je even dat formuliertje op. Dus dat gaat heel simpel via radionl.fm. Dan wijst zich allemaal vanzelf. Vul het even in. En misschien krijg je dan wel een mailtje van een uitnodiging op 16 oktober. Zou mooi zijn. Hey.

Dat was Henk Wijngaard met een langzame lummel, Sneeuwwitte Bruishoek. En die is van Danny Christian. Dat draaien we ook te weinig eigenlijk. Ik zal er even een notitie van maken. Hey, oh, kijk eens aan. Nou, we gaan even naar vroeger. Begin jaren 80 of zo. En dit is exact precies wie we zijn en wat we doen. Van oud naar nieuw, nieuw naar oud.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Heb je trek?

0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
3: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
2: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarig jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, zoek ik later wel uit.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot 450 euro per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
13: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
14: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
2: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel-app.
14: En wie weet ben jij erbij.
15: Houdoe!
4: Is Radio NL.
16: Altijd aan.
4: Altijd aan.
17: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
18: Radio NL.
4: Weerbericht.
19: 6:03. Goh, nou, de kans is groot dat bij jou de zon schijnt. Maar er zijn ook onweerswolken, regen en het wordt super wisselvallig de komende tijd. Vandaag was het van noord tot zuid 14 tot 16 graden. En morgen wordt het ongeveer 18 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Dan zijn we zien wat er allemaal weer gebeurd is binnen en buitenland. We gaan het horen. Goedemiddag.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn dreigen nog dagen leeg te blijven na een cyberaanval. In distributiecentra is volgens meerdere media het werk stilgelegd en kunnen ze niks meer doen. Het incident bij een Britse luchtmachtbasis was hoogstwaarschijnlijk een actie die door de Islamitische Revolutionaire Garde in Iran was voorbereid, zegt de Britse premier Burnham. Hij heeft harde tegenmaatregelen aangekondigd. En bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen en raakte meer dan 20 anderen gewond. Het zou zijn misgegaan tijdens een schoolreis. De tiener zou munitie hebben opgeraapt en in zijn tas hebben gedaan waarna die afging.
19: Een paar minuten over 6:30, 184 files staan er. Dit is de langste, let op, want hier gaat het echt los. De A16, Zonzeel richting Schavendeel. Daar staat 80 minuten, dat is 10 kilometer. Ook op de A1, Hoevelaken richting Barneveld, 51 minuten. De A2, Kruisdonk richting Airport Maastricht, 56 minuten. En de A16 tussen de Moerdijkbrug en het Drechttunnel, daar staat inmiddels ook een dikke 70 minuten. Snelheidscontroles, de A28 Amersfoort naar Zwolle, 59,8. En de A79 Maastricht richting Heerlen 8,3.

dan hoor ik Gears Week. Oh, die stemmen liggen zo en zo dicht bij elkaar. Jesse Prins draaiden we nog met zijn allernieuwste Nooit Meer Weg. En de man van vroeger.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij Isolatienoord.
0: Kozijnen, deuren en schuifpuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
3: Piraten der Lage Landen.
4: Zaterdag 19 december. Gelre om Arnhem.

0: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
7: Mag ik dan de laatste zijn? Ik doe het licht uit op het Rembrandtsplein.
6: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio RL.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke

0: zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Klanten van Albert Heijn gaan de gevolgen van een IT-probleem misschien nog dagen merken met lege schappen in de supermarkt. Het werk in bijna alle distributiecentra ligt stil door de storing en ook de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal liggen plat. Een topvrouw wil niet zeggen of het om een cyberaanval gaat. De Britse premier Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis Fairford zo goed als zeker vanuit Iran is aangestuurd en dat de Iraanse revolutionaire garde erachter zit. Vorige maand suggereerde Burnham ook zoiets, maar toen ontkende Teheran. Burnham heeft nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen. 23 anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een schoolreis vlakbij de grens met Libanon. De scholier raapte munitie op. Toen hij die in zijn tas deed, ging het explosief af. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. En in Rotterdam rijden woensdag toch geen bussen tijdens de landelijke staking. Het is een actie voor een betere cao in het streekvervoer. Een deel van de Rotterdamse chauffeurs valt er ook onder, maar het is volgens de RET niet te doen om maar een deel van de bussen te laten rijden. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
8: Hoezo dan?
7: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
8: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
7: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen voor grasmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen en kettingzagen. De grootste premium dealer van Husqvarna tuinmachines. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Voor goed stucadoorsmateriaal en gereedschap tegen scherpe prijzen ga ik naar SGNA. Stucadoors Groothandel Noord-Holland. Groeten, de Urker Stucadoor.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Een paar minuten over 6 is het geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Op een gegeven moment was het toch echt iets aan de hand. 200 nog wat kilometer file. En dit, even kijken. Oh, er zijn 71. Nou, er zijn al twee lange. De A2 Maastricht-Zuid richting Eindhoven, dat staat 50 minuten. En de A16 tussen Zonzeel en Schravendeel, 94 minuten, 11 kilometer. En dat gaat nog wel een tijdje duren. En nog één snelheidscontrole op de A27. Hilversum richting Almere, 114.9.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Duitse Schuimblad. Daar begonnen we mee. Marianne Rozenberg en Thomas Berger. En weet je, de koude dagen komen er weer aan. Kerst. Er zijn heel veel artiesten in de studio om kerstmuziek in te zingen. Te maken, produceren, clipjes erbij maken. En we draaiden net Thomas Berger, hè? Zou je geloven dat dit hem was? Luister even.
1: Waar mensen elkaar niet meer haten.
0: Zonder even te shazammen.
1: Want dan is niemand meer alleen.
0: Dit is geen AI en de echte fans weten het wel. Of zit ik jou in de maling te nemen? Dat ik zeg dat het Thomas Berger is, terwijl het niet zo is. Mooi hè, panfluit erbij.
1: Ach, wat zou het heerlijk zijn? Of is het enkel een illusie?
0: Ik zag hem met systeem staan. Deze gaan we draaien met de kerstdagen. Mooi toch? Thomas Berger en ik, inderdaad, dat is hem echt. Ik wil alleen maar vrede. En van winter en vrede naar

Je hebt heel veel van die woorden, dat kennen wij. Ik schaam mezelf onder de oude generatie. Sommige woorden, dat gebruiken we dagelijks. En de jeugd denkt van, what the fuck gebeurt er allemaal? En andersom ook. De jeugd, daar heb ik het over nou ja, van 10 tot en met 14 jaar, die gebruiken woorden dat ik denk van, nou ja, ik knik gewoon, maar ik begrijp er niks van. En ik weet zeker, want het is even een leuk liedje om te draaien, want ik weet zeker dat je dit ook even moet googlen. Tenminste, als je denk ik onder de 16 bent, dan denk je van, waar heeft die gast het over? Als ik zeg, wat is een minstreel? Wat is een minstreel? Weet je dat nog? Minstreel, wat is dat? Nou, ik ga eerst even een heel tof liedje draaien die je gewoon een keer gehoord moet hebben in je leven. En ja, die gaan we niet 6-7 keer per jaar draaien of zo. Maar deze moet je gewoon een keer gehoord hebben. Ik ben een minstreel. Oh, wat zou het zijn? Zou dat duidelijk worden in het liedje? Wat een minstreel is? Oh man, ik heb zin aan een gehaktbal. En minstreel. Nee, het is wat anders. In de herfst.

0: houden van. Onze moeder nu als kater.
1: Eduard Hagerstein, ik ben een minstreel. In het liedje spreekt hij zichzelf tegen. Want hij zingt, ik ben een minstreel. En zo heet het ook, maar hij zingt minstreel. Ik ben een minstreel. Maar goed, dat terzijde. Je moet dus een minstreel. Dat is meestal een man in de middeleeuwen. En je kan het zien als een soort een krant. Hè, de man die trof van dorpjes naar dorpjes. En dan ging hij dan optreden. En in het ene dorpje was dit gebeurd. Was iemand weer overhoop geschoten. Nou, trok hij met zijn gitaartje naar het volgende dorpje. Daar ging hij zingen wat hij daar in het andere dorp had beleefd. En dat was een beetje de nieuwskrant, was het, wat er gebeurde. En wat actueel was, dat ging die bezingen. Mooi is dat, hè? Een beetje, ja, minstreel. Je kan het vergelijken met een troubadour. We hadden ook een troubadour in Nederland. Die Jelle B. Ik heb hem wel. Oh, die man was zo boos om me heen. Want ik noem hem altijd Jelle B-artiest. Dat moet je nooit doen, natuurlijk. Een B-artiest bestaat helemaal niet. Er zijn alleen maar C-artiesten. Nee, dat bestaat niet. Iedereen is een artiest. Er is geen onderscheid tussen een B- en een C-artiest. Dat is er gewoon niet. Maar ik had dat een paar keer op radio al geroepen. En dat vond ik niet zo heel erg tof. Jelle B-artiest. Dat moet je ook niet meer doen. Maar die was een troubadour. Die ging gewoon naar feesttenten toe. En die. Ik weet dat jullie programmering hebben in de feesttent. Maar mag ik misschien in de pauzes in dat hoekje in die feesttent iets spelen? Gratis? Ja, gratis. Nou. Doe maar. Dat is een troubadour. Die reist ook over alleen met zijn gitaartje en hopend op succes. En dat had hij, Jelle B. Een vet platencontract op zak. Wat is er toch gebeurd? Nou, okay. Tot zover. Het programma van vandaag. Nou, vergelijking tot vrijdag heb ik best goed gedaan, hè? Vrijdag een uitzending gehad. Oh man, ik bleef maar lullen. Nou, hebben we even gecompenseerd. Morgen, hey.

0: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Heb je trek?

0: Door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: En, heb je de klus?
12: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
16: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
15: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
16: En wie weet ben jij erbij.
11: Houdoe!
15: Is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
18: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check Nelen.nl.
19: Radio NL.
2: Weerbericht.
14: Veel zon met af en toe wat kleine wolkjes. Vanavond komen er steeds meer wolken waar ook lokaal een buitje uit kan vallen. Vannacht is het bijna overal bewolkt met een spat regen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen bewolkte dag met kans op buien. Het is dan wel zacht met 15 tot 20 graden.
2: Radio NL.
19: Verkeersinformatie.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter, nasleep van ongelukken. Die veroorzaken nog de meeste vertraging, bijna 200 kilometer nog bij elkaar. Nasleep van een ongeluk op de A2 Belgische grens Eindhoven. 11 kilometer file tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport. Half uur tijdsverlies daardoor. Een uur vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer file. Vanaf Breda rijdt het langzaam. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 40 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Half uur vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A59. vanuit Os naar Zierikzee. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Utrecht Centrum bij 60.0. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Amsterdam Slotencontrole bij 4.2. Op de A28 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Harderwijk, dat is bij 59.6.

0: prachtig liedje van Frans Bauer en Sieneke. Komt dat Sieneke in dit geval, zou je eigenlijk zeggen. Ja, gingen ooit nog geruchten dat zij wat meer deden dan alleen muziek maken samen. Maar dat is nooit bevestigd. Ja, dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeker weten. Maar laten we ervan uitgaan en laten we het hopen dat het eigenlijk... voor hun is het mooi, weet je wel, als ze geluk bij elkaar gevonden hebben. Hè? Maar voor de rest van de wereld is het dan wat minder. Maar goed, Frans kennende is hij natuurlijk ook gewoon 100 jaar trouw met zijn Maris. Dus laten we hopen dat dat ook gewoon zo is gebeurd. In ieder geval een heel mooi liedje. Vaya con Dios hoorde je bij Radio Adel. En Jeroen van Zels daarvoor nog met Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Dat is zijn allernieuwste. Zeg, goedenavond.
1: Hey!
0: Ja, hallo.
1: Jonker Gauw op de radio.
0: Dat klopt.
1: Ja!
0: Nou ja, dat is al de tweede keer vanavond. Of vandaag eigenlijk. Dus ik hoop maar dat de mensen mij niet zat worden vanavond. Hè. Kan ik nog even tot 9 uur vanavond. Met de beste muziek van eigen bodem. Dit is Monique.

aankondigt dat er weer een nieuwe episode gaat komen. Een nieuw seizoen van zijn tv-show, hè, van Only Joling, van Gerard Joling. Ja, dat was even spannend, want eigenlijk wilde hij niet meer. Maar hij heeft nu toch ja gezegd. En ja, ik vond dat zo'n gezellige serie. Ik ben blij dat het gewoon weer terug gaat komen. En hij is erbij trouwens ook, hè. Het radio-NL Mega Piratenfestijnen over 2 weken in Maaskantje. Jongen, dan gaan we afreizen naar Brabant. En deze Gerard Joling is daar ook bij aanwezig. Dus dat wordt sowieso een gezellige avond daar. Hey, zometeen het Radio Wadeel onderzoek. Dat staat vanavond in het teken. Ja, dat is een beetje uit het leven gegrepen. Ik was dit weekend was ik even terug in Brabant bij mijn ouders. En ik dacht, ja, misschien moeten we het hier even over hebben. Maar wat dan hier is, dat laat ik nog even in het midden. Vertel ik je zometeen op Radio Wadeel. En dit is Dirk Meeldijk. Ik hou van...

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs

0: Rekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering online. Tijd om te bouwen.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier. Ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij Isolatie Noord.
0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Wij zijn Radio NL. En bij ons hoor je...
4: Heeft een Maserati.
3: Wij zijn altijd aan.
5: Radio NL.
6: Schroevendump.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
11: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
13: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De IT-problemen bij

0: Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
2: Hoezo dan?
1: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
2: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
1: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Deck. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Deck. Hecht aan kwaliteit.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Broers Noor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Radio NL.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, 60 kilometer file nog in het land. Kwartiertje vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport 6 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De linkerrijstrook van de A7 is nog dicht vanuit Groningen naar Heerenveen bij Hoogkerk na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. De kop van 19 kilometer file bij langzaam vanaf Breda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A6 Emmeloord-Jouren bij Lemmer bij 300.3. De A12 Den Haag-Utrecht bij Kanaleiland bij 61.5. En controle op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij knooppunt De Hoog bij 18.1.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Zometeen een prachtige Wimmy Bauma, de ring die je draagt. En eerst Stef Ekkel.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

een prachtig liedje blijft u, de Wimmy Bauma en de ring die jij draagt bij Radio Wareel. Het is de avondshow zonder Ivo vanavond, want ja, gesproken over ringen en dat soort dingen, ja. Ik zal niet te veel verklappen wat Ivo is gaan doen, maar van de week was hij nog verloofd en nu niet meer. Meer moet hij maar later op de radio vertellen. Maar het is wel de goede kant op gegaan, zou ik maar zeggen. Niet dat de verloving dan nu verbroken is, maar er is een goede reden om dan nu niet meer verloofd te zijn. Hè? Dan snap jij waar ik heen wil. Hey, ik was afgelopen weekend even lekker terug naar mijn roots. Ik was even naar Brabant, naar Eindhoven. Even op bezoek bij mijn ouders en mijn vrienden daar en zo. Dat is gewoon leuk om eens in de zoveel tijd even te doen. Hè, als je wat verder van huis woont, misschien herken je dat. En ik dacht ook van, nou, ik ga dan even lekker in Eindhoven. Want daar kom ik vandaan. Even lekker shoppen, weet je wel. Ik had nog wat dingen nodig, even wat nieuwe kleding. Denk, ga ik daar wel even kijken. Nou wil ik niet zeggen dat dat onmogelijk was. Maar het werd mij wel bemoeilijkt. Had alles te maken met de marathon. Die wordt één keer in het jaar in Eindhoven gehouden. De ASML Marathon heet dat dan. En ja, dan is de hele stad even in rep en roer. Dan kun je eigenlijk nergens komen. Ja, dan kun je alleen maar langs het parcours gaan staan of meedoen. Dat zijn eigenlijk de keuzes die je hebt. Ik dacht, verdiep me daar dan ook even een keer in. Ik ga even kijken. En uiteindelijk is die dan gisteren gewonnen door Davis Kiplangat. Dat is een Keniaan, maar dat laat zich op zich raden aan de naam natuurlijk. En het feit dat die Kenianen, die zijn zo goed in hardlopen, die winnen bijna altijd. Dat zijn echte professionals. Bijzonder bewonderenswaardig is dat. Nou was dat niet de enige hardloopwedstrijd, want in Groningen was de 4 mijl van Groningen. Dus dat ja, was dan het alternatief. Als je meer in die buurt woonde, kon je daar naartoe. Ik weet eigenlijk niet zo goed door wie die dan gewonnen is, maar daar hebben ook gewoon weer heel veel mensen aan meegedaan. En ik vind dat sowieso een prestatie. Als je een hardloopwedstrijd meedoet, of misschien wel fietsen of zo. Er zijn ook mensen die doen elk jaar de Alpe d'Huez. Dat vind ik een prestatie. Toen dacht ik, misschien is dat een leuke vanavond voor het Radio Wareel onderzoek. Kijken of wij een beetje sportmensen onder onze luisteraars hebben. Welke sportieve prestatie heb jij wel eens geleverd? Heb je wel eens meegedaan inderdaad aan een marathon of een andere hardloopwedstrijd? Heb je wel eens op de fiets gezeten en heb je misschien zelfs wat gewonnen? Of heb je iets heel anders gedaan? Ja, je bent van harte welkom om je even te melden in de app van Radio Wareel. Dan zijn we vanavond op zoek naar de echte sportievelingen. En nou ja, frikandellen eten, telt dat dan vanavond? Nou ja, oké. Dat is dan ook een sport bij deze. Meld je maar even in de app van Radio Wareel. En dit is Edwin Evers op de radio.

0: Hollandese Kevin Paré heeft de afgelopen weekend, zag ik op zijn sociale media, meegedaan aan de 4 mijl van Groningen. En dat is nou precies waar we het een beetje over hebben vanavond. Sportieve prestatie. Het was een sportief weekend, er is gevoetbald, er was Formule 1 en er waren dus meerdere marathons. En het leuke is dat je daar dan zelf aan mee kan doen, in plaats van dat je alleen op tv kan gaan zitten kijken. Kijk, ik heb daar bijzonder respect voor. Ik heb vanochtend nog zat ik aan Lars te vertellen, onze collega Lars, dat ik heb voor mijn verjaardag afgelopen jaar heb ik hardloopkleding gevraagd als cadeau. Ik ben jarig in januari, dus ik ben bijna weer jarig eigenlijk. En die hardloopkleding die ligt nog ongebruikt in de kast. Dus dan weet je wel wat voor sportman ik ben. Ik vind het altijd bijzonder als mensen daar echt discipline in hebben en zo. Daarom vanavond de vraag: welke sportieve prestaties heb jij geleverd? Ben ik wel even benieuwd naar. Hans uit Middenbeemster die zegt: ik heb ooit de marathon in Rotterdam gelopen. Kijk, dat is ook wel een van de grootste in Nederland natuurlijk. Lekker man. Jeroen uit Monnikendam die doet er nog even een schepje bovenop. Die zegt: samen met mijn vrouw en kinderen heb ik een paar jaar geleden ben ik naar New York geweest. En daar heb ik de marathon gelopen. Dat is echt een hele ervaring. Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad, ja. Dan is er hier een berichtje van Danielle. Die zegt, ja, ik heb een aantal keren meegedaan aan de Alpe d'Huez. Zowel fietsend als lopend. Ja, maar dat vind ik ook wel een prestatie. Daar moet je ook flink voor trainen, hè. Daar vergissen mensen zich dan in, maar dat is echt zo. Anouk uit Groesbeek, die zegt, een aantal keren heb ik meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse. Telt dat ook? Ja, vind ik wel, Anouk. Dat vind ik ook een bijzondere prestatie. Ook dit is weer zoiets. Daar moet je flink voor trainen. Mensen onderschatten die blaren en zo altijd. Dus dat moet je niet onderschatten. Jitse uit Akrum die zegt, ik doe elk jaar mee aan de fiets Elfstedentocht. Eigenlijk zou ik wel een keer mee willen doen aan de echte nog. Maar ja, of dat nog een keer gaat gebeuren. Ja, ik vind de fiets Elfstedentocht, dat vind ik al een prestatie op zich, Jitse. Dus lekker bezig daar. Dan is er een berichtje van Kevin. Die zegt, afgelopen vrijdag ben ik nog derde geworden in de dartcompetitie hier in de buurt. Oh ja, dat is ook wel sport eigenlijk, ja. Darten. En een berichtje van Inge. Die zegt, een vriendin van mij die is fanatiek met bowlen en heeft daar ook prijzen mee gewonnen al. Bowlen. Ja, je zou niet zeggen dat het een sport is, hè? Meer een soort gezelschapsding. Maar ik heb laatst geleerd inderdaad toevallig dat inderdaad wel. Je kan dat ook echt als hobby doen. En dan kun je een bal op maat laten maken, zeg maar. Echt een custom-made bowlingbal. Nog een duur ding is dat ook. Dus wat dat betreft, ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook prijzen mee kan winnen. Ja, wat goed. Leuk, dankjewel voor je bericht even in de app van Radio WDL. Sowieso voor alle sportieve prestaties. En als u denkt...
1: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd. Gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Kijk op mastertools.nl.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
15: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
14: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
15: En wie weet ben jij erbij.

Deze man is in heel veel opzichten een tv-ster. Timothy heeft een reizende ster, ook muzikaal gezien. Laten we dat vooral niet vergeten. Want dit is zijn debuutsingle en een leuk liedje. Licky Licky hoorde je bij Radio Barel met Marlane daarvoor nog. En lekker zonnen. Nou ja, nu zijn we langzaam maar zeker aan die herfst begonnen. Dus dat zonnen, dat zit er eigenlijk niet helemaal meer in, hè, die zomer. Hè, we hebben afgelopen week een beetje die weeromslag gehad. Dus dat moeten we dan even laten voor wat het is. Maar goed, lekker zonnen is natuurlijk wel een lekker vooruitzicht. Je bent bij Radio Barel en wat wel leuk is, als we liedjes draaien waar een stukje waarheid in zit. Die zijn gebaseerd op de waarheid. En het verhaal gaat dat dit liedje, het verhaal erachter, echt gebeurd is. Ergens in België, een hotel in het mooie Brugge. Maar welk hotel en wat precies? Nou, dat vertelt het verhaal niet, maar wel een goed liedje. Guuske Meeuwis is hier. Het is een nacht.

Serieus, ja, dat is af en toe gewoon het advies. Hè. Gewoon lekker een beetje het leven nemen zoals het is. Een grapje op zijn tijd. Nou, daar hou ik wel van. En daarvoor Erik van Hoofd nog met zijn nieuwe liedje Volle Gas. Een echte truckersong. Ja, ook daar is ruimte voor natuurlijk bij Radio RL. Gewoon iemand moet ooit in die voetsporen treden van Henk Wijngaard. Hè. En deze Volle Gas, deze man Erik van Hoofd, die doet daar een aardige poging voor. Mooi is dat. Zeg, het is maandagavond inmiddels. Het is 12 oktober. Ja, ik zei het al even, die herfst die voelen we wel een beetje natuurlijk. Hè? Dat is, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat het slecht weer was vandaag, maar afgelopen weekend toch wel heel veel regen gevallen op sommige plekken in Nederland. Misschien heb je er wel iets van meegekregen. Maar ik hoop vooral dat je de maandag een beetje hebt overleefd. Dat die nou niet als een echte maandag kwam. Ik zat vanochtend ook al hier op deze plek. En toen had ik iemand in de uitzending, die had vanochtend al een lekke band. Die was daardoor te laat op zijn werk. Dus ja, de week is niet zo heel lekker begonnen daar. Maar ja, ik hoop dat het voor jou dan beter is gegaan. Dat je gewoon een lekker werkdagje hebt gehad. Of dat je daar misschien nu nog mee bezig bent. Maar dat het je wel voorspoedig gaat, zeg maar. Dat je er niet te veel aan hoeft te trekken. Zometeen wel eens even benieuwd wat er allemaal gebeurt vanavond. Wat jij daar aan het doen bent aan de andere kant van de radio. Ben je inderdaad nog druk aan het werk? Ben je een van die helden die niet van 9 tot 5 werkt, maar gewoon in de avond nog druk bezig is? Ja, of heb je de baas inmiddels vaarwel gezegd, voor vandaag althans, dat je denkt, nou, ik ga lekker uitrusten vanavond. Of misschien wel bezig met de hobby. Misschien zit je thuis wel te breien. Lig je onder een brommer om er lekker aan te sleutelen. Allemaal dat soort dingen. Ze zijn allemaal welkom in de app van Radio RL. Of misschien ben je de hond wel aan het uitlaten. Kan ook, hè? Even lekker rondje lopen door het bos. Radio RL op de oortjes en gaan, zeg maar. Nou, laat maar weten in de app van Radio RL. Wat ben je op dit moment aan het doen? Dat is de vraag. En als je een antwoord stuurt, dan hoor je jezelf zometeen terug op de radio. In het Rondje Nederland. Hoe leuk is dat? Ja, en gesproken over afgelopen weekend. Toen ook duidelijk geworden. Deze plaat, die blijft maar gaan, hè. Nog steeds nummer 1 in de Radio RL Top 30. En dat blijft misschien nog wel even zo. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Denk jij

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
3: Want u scoort bij Isolatie Noord.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Radio NL.
5: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

voor je alles. Radio NL, altijd aan. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
2: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietsenolie tankstations.
3: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
4: Oh, wat doe je elke keer met mij?
3: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
5: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Nu open in Diemen.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.

0: Wine is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker.
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
4: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan. Hoezo dan? Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
11: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
10: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
4: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem.

0: Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, dat zoek ik later wel uit.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot 450 euro per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Radio NL.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Rory Jonker, gauw!
9: Ingecheckt met het Rondje Nederland zometeen. En verder de beste muziek van eigen bodem. Hier is Wolter Kroes.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

is leuk. De allernieuwste van Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel hoorde je. En ook Wolter Kroes nog met Wat een heerlijke dag. Nou, ik mag hopen dat het inderdaad een lekkere dag is. Het is maandag natuurlijk, dus dat is altijd even een beetje afwachten zo in het begin van de week. Maar ja, er zijn ook mensen die hebben gewoon een heerlijke dag op maandag, omdat ze eindelijk weer mogen beginnen natuurlijk. Daarom vanavond de vraag, wat ben jij op dit moment aan het doen? Die doen we eigenlijk elke avond even die vraag in het Rondje Nederland. Je kan meedoen, even reageren in de app van Radio WRL. Dan hoor je jezelf misschien nu wel terug op de radio. Joost uit Lid onder andere, die heeft een berichtje gestuurd. Die zegt, goedenavond, ik zit te werken aan de website voor mijn bedrijf. Ah, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Leuk als je dat zelf kan doen inderdaad, Joost. Succes daar zou ik zeggen. Guus uit Middenbeemster, die is nog even lekker aan het werk in de stal met Radio WRL aan. Succes Guus. Nico uit Rotterdam, die is onderweg vanuit Leipzig naar huis met een lege vrachtwagen. Nog even een paar uurtjes sturen en dan mag ik eindelijk naar bed. Oeh, dat lonkt dan, hè. Dat bed is echt een mooi vooruitzicht in jouw geval, denk ik, Nico. Succes nog even met de kilometers en lekker slapen straks. Daan uit Klesinaveen is er weer bij. Die zit lekker te luisteren in Klesinaveen. Die is lekker op de bank. Zit hij lekker Radio WRL te luisteren. Heel goed, Daan blijft erbij. Er wordt ook weer geluisterd vanuit de pakketshop in Veenendaal. Daar zie ik succes nog even daar. Martine uit Groningen die zegt... Ik heb net een leuke film uitgezocht voor mijn kleinkinderen. Want die hebben vakantie. En die slapen bij oma. Die logeren vanavond hier. Kan ik eindelijk ook zelf even wat rust pakken. Even ontspannen. Oh ja, heb je zo'n kleinkinderen inderdaad die dan heel veel energie vragen? Nou ja, oké, laten we heel eerlijk zijn. Dat doen alle kinderen wel een klein beetje, toch? Ik was dat vroeger in ieder geval wel zo. Maar wel supergezellig. Het klinkt alsof die kinderen in ieder geval een leuke oma hebben, Martine. Veel plezier daar met de kids, zou ik zeggen. Karin uit Dokkum, die zegt nog even de tuin verder winterklaar aan het maken. Dat had eigenlijk dit weekend klaar moeten zijn. Maar dat is er niet helemaal van gekomen. Dus dan moeten we nu nog maar even. Oh ja, succes nog even, Karin. En een berichtje van Nick uit Eindhoven. Die gaat even zijn vriendin van het vliegveld halen, stuurt hij. Ze is een maand op reis geweest, maar nu eindelijk weer terug. Oh, wat een fijn vooruitzicht is dat, Nick. Elkaar eindelijk weer in de armen sluiten. En het wordt een mooie avond daar in Eindhoven, gok ik zo. Ja, vanwege het weerzien, hè. Dat, ik begrijp waar het over gaat natuurlijk. Ik zit er.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik ben het jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andermans zaken. En altijd thuis van het handen zwier.
0: Zing het dan.
2: Hij leent circa zijn zeer solide.
0: Kom op, Peter.
3: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakie denken. En aan mijn dagelijkse val.
0: Hey.

0: trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. Wij regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Behalen zeg. Koffie.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
9: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
8: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
10: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
15: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
16: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
8: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
22: Brabantse nachten zijn lang.
23: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
8: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
24: Stop!
8: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
23: En wie weet ben jij erbij.

Justin de Wild en Donnie. Ja, die Justin de Wild, mooie prestatie had hij dit weekend in de Radio Adel Top 30. Weliswaar zakte hij één plek naar nummer 3. Oké. Maar hij stond wel 30 weken in de lijst met zijn Cheerio. Dat is een prestatie. En daar is hij ook uitgebreid mee gefeliciteerd. Ja, dat is dan mooi. Maar dit is de opvolger. En die gaat binnenkort waarschijnlijk ook wel daar terechtkomen in de Radio Adel Top 30. Hij doet het samen met Donnie. Zijn liedje heet Party Tent. En je hoorde hem zojuist op Radio Adel. Want deze week is die Hollandse nieuwe. Ja, en gesproken over die party tent. Er is een flinke tent te vullen in Maaskantje. Dat is al een heel eind gebeurd, want het is namelijk helemaal uitverkocht. Maar deze week win je de allerlaatste kaarten bij Radio Adel. 4 kaarten per programma te winnen. Maaskantje is het toverwoord dat je moet sturen naar de studio als je die inderdaad wil winnen. En nou mag ik iemand blij gaan maken. En dat is Willem Groteboer. Ja, Willem Groteboer, die heeft bij deze 4 kaarten gewonnen. Gefeliciteerd, Willem. Ja, ik probeerde Willem even te bellen, maar dat ging even helemaal... Ja, ik weet niet, Willem is denk ik druk of zo. Die stuurde dat hij druk aan het werk is. Maar hij heeft wel gewonnen, dus we

0: deze komt wel even uit het archief hoor. Highway en Teenage Melody.
1: Het laatste rondje.
0: En daarvoor nog steeds, ja, echt een leuk liedje. De 3J's met Je zit in mijn hoofd. Dat is echt zo'n liedje. We gaan een beetje de herfst in. Maar dit liedje brengt dan toch een beetje zomer op de radio. Een beetje zomer in je hoofd. Fijn is dat toch, hè? Dat soort liedjes. Oké, gaan we zo meteen beginnen met het laatste rondje. En dat is eigenlijk vrij simpel. Ik ga zo meteen nog één liedje op verzoek draaien. Dat is het allerlaatste verzoekje van de dag. Net voor 9 uur is ook tevens het laatste liedje van dit radioprogramma. En nou, dat betekent dus dat jij hem mag kiezen, want het is een verzoekje. En nou hangen we er altijd even een labeltje aan. Nu is het maandag en dat is traditiegetrouw Amazing Maandag. Dus ik ben even op zoek naar een liedje waarvan jij denkt van, nou, als je dan nu nog in de auto zit onderweg naar huis, of misschien zit je in de schuur een beetje te klussen nog, sta je op de steiger nog een beetje te schilderen in je nieuwe huis of wat dan ook. Waar je ook bent, de radio moet even harder gaan en je moet even mee kunnen zingen. Dat is een beetje het advies. Waar wil je dat mee doen? Waar wil je even lekker op meezingen? Dat is de vraag. Als je daar een leuk antwoord op hebt, stuur het dan nu even door in de app van Radio WNL. Hoor je dan misschien zo meteen terug. Dit is Jorieke Sterker.

0: Hij heeft ook een nieuwe uit, maar deze is ook fijn. Mijn favoriet.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, dit zal inderdaad maar je favoriete liedje van hem zijn natuurlijk. Hè? Dan is dat dubbelop. Hey, dankjewel voor alle leuke suggesties in het laatste rondje. Ja, we zijn op zoek naar echte meezingers in het kader van Meezing Maandag. En daar hebben we wel een aantal voor gevonden. Danielle uit Helmond onder andere. Die zegt, doe mij maar Adje voor de sfeer. Ja, ja, maar het is pas maandagavond. Oh nee, dat is ook net even de bedoeling natuurlijk. Dat we even zo'n soort weekendliedje. Leuke suggestie, Danielle. Dankjewel. Wim uit Pijnakker, die zegt, doe maar even de nieuwe van The Wannabes. Nou, die waren vorige week nog hier. Hè. Dat was echt een heel leuk gesprek. Ja, leuke gasten, die blijven maar vertellen. Ja, leuk liedje hebben ze gemaakt ook. Dankjewel, Wim, voor het aanvragen. Eddie uit... we staan er niet bij. Maar die zegt, doe maar The Marlets met Alibaba. Is ook een hele leuke suggestie. Kunnen we met z'n allen meezingen. Maar ik ben toch wel een beetje gezwicht eigenlijk... voor de suggestie van Maarten uit Biervliet. Die zegt, doe maar André van Duin. Ja, en als ik André van Duin kan draaien, als die mogelijkheid zich voordoet, zeg maar, ja, dan ben ik een blij mens, weet je wel. Ik vind dat toch altijd leuk natuurlijk. Dus ik dacht, doen we André van Duin? Doe maar deze dan.

0: Gelukkig bloemkool.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Dit is Radio NL.

0: Radio NL. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
6: Mag ik dan de laatste zijn?
0: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio NL.
7: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld 450 euro per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
14: Mooi van Ethos.
0: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker.
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken, omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Herman wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer.

0: zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
2: Hoezo dan?
1: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
2: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
1: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
3: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre.

0: www.maartenverstijn.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Wil je ook thee?
5: Ach ja, lekker.
6: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
5: Oh, wat een goede vraag.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
0: Dit is de muziek van...

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wil je ook thee?
15: Ach ja, lekker.
14: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
15: Och, wat een goede vraag.
16: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Brabant. De provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
19: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
18: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
19: En wie weet ben jij erbij.

0: Dennis komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Radio NL ken je natuurlijk.

0: altijd aan. Radio NL.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence.

0: EY. Let's go! De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Dit is Radio NL.
2: Radio NL.
1: Je kent ons natuurlijk.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: 4000 euro extra voordeel.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: En, heb je de klus?
8: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
7: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
8: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo. Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet een veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom.

0: Kom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en de Boer met hun programma Rekhalzen. Zij herdachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hé, hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
2: Hoezo dan?
1: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
2: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
1: In Enkhuizen. Of kijk op matrassenman.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars. Die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
7: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
6: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio NL-app.
7: En wie weet ben jij erbij.

0: de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 100.

0: maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar dat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft 2 mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
13: Een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
14: Hoezo dan?
13: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
14: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
13: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
19: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste

0: 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting, kijk nu op allsafe.nl. Allsafe
6: geeft ruimte.
5: Nu open in Diemen.
7: Is de muziek van Radio NL.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
16: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
15: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
16: En wie weet ben jij erbij.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, zoek ik later wel uit.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emol Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, mag ik een broodje?
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust. Wie doet er

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
3: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
3: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het toch geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
10: Hoezo dan?
9: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
10: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
9: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
3: Dit is de muziek van Radio

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd

0: en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
2: Hoezo dan?
1: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
2: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
1: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl. Dit is Radio NL.
5: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
6: Radio NL, altijd aan.
7: Dit is de muziek van

0: laatste die was van mij, hè.
1: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
6: Hoezo dan?
5: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
6: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
5: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je